0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de kook gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: CMR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn? Thriller.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Prot, prot, prit, prat, prot. En met zo'n ozelen zie is zot. En de duflen zie is god. Voor hem de naring voor haar de sprot. En met schitten zie het snot. Prit, prit, prit, prat, prot. Prot, prot, prit, prat, prot. De weken dag beuter en de zondag smot. Bier is te warm en de beuter is te kot. Kindje is braaf, maar moeder is tot. Vrouwtje te jong en ventje tot. Prot, prot, prit, prat, prot. Prat, prat, prit, prot, prat. Stalke, selder en bondelke prat. En mis te mager en zie is te vet. Eén niet tussen, zie belet. Zijn alle twee niet opgelet. Prat, prat, prit, prot, prat. Prit, prit, prot, prat, prit. Zien een kwezelen en bandiet. Zie op de poef en op krediet. Een week een leut en een jaar verdriet. Zij door kindje het voor niet. Prit, prit, prot, prat, prit. Prat, prat, prit, prat, prat. Zie een man de zonder gat. En mijn hoofd lijkt een patat. Potje nulleke, ene pot nat. Zie nooit nuchter en altijd zat. Prat, prat, prit, prat, prat. Remkes vinden en is maar dat. Het wat van dit en het wat van dat. Het wat van smoel en het wat van het gat. Een beetje droog en een beetje nat. Een beetje bubbels en een beetje plat. De schellen van desp en een slok het vat. Een zonnebril en een vijgenblad. En zo is het overal en het wat. Remkes zat in ons boerengat. Het is van priet en het is van prat. Het is niet veel, het is toch dat. Al wel mens proficiat.

0: een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Geen makkelijke verplaatsing en heel blij met 3 punten hier.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege, 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemorgen.

Santa Lucia, witte parel in de zon. Jij bent meer dan alleen maar een eiland voor mij. Ik ben je dankbaar dat ik al dit moois

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

0: een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Dat kan gebeuren natuurlijk met de liefde. Love changes everything. Dat was Climby Fisher.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Een nieuwe maand, een nieuwe start en vooral nieuwe kansen om oude muziek te herontdekken. Oktober is begonnen, de bladeren vallen stilaan naar beneden, maar de muzikale parels blijven netjes overeind. Geniet mee van de muziek.

Uit de 60s, Cliff Richard en Fall in Love with You. En daarvoor zat nog Silver Convention met Fly Robin Fly. Zometeen onze vinylplaat na deze van Tracy Chapman. Don't

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 9 oktober 1976. Mon Amour betekende de grote doorbraak voor de groep BZN. Het werd onder andere gezongen door Annie Schilder. Mon Amour stond 5 weken op nummer 1 en de groep koos hiermee voor een volledig nieuwe muzikale richting. Dat bleek een schot in de roos. Het succes zorgde voor een lange carrière in Nederland. BZN werd een van de populairste band van het land. Hun herkenbare sound bleef jarenlang succesvol. Mon Amour blijft echter hun bekendste hit. Het is een echte klassieker van eigen bodem.
0: Dit is een 70s vinylparel.

0: voor vandaag was er eentje van BZN uit 1976 en Mon Amour. Straks komt Christophe Van Damme ook langs met Hit Story. We hebben ook nog een One Hit Wonder, een vergeten plaatje. En daarnaast natuurlijk de parels uit de vorige eeuw. Dit komt uit de 90s. Dit is Touch of Joy, Don't Give Up.
1: Here we go!

lekker meewiegen met deze Franse chansonnier Joe Dassin. Si tu t'appelles Mélancolie. Christophe Van Dam is ondertussen aangekomen in onze studio. Hij zit naast mij zometeen een hitstory rond het blaadje van Rigueira. Maar eerst Idle World, dit is eentje van The Christians.

0: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn muzikale parels.
1: De geschiedenis van de hit.
2: De geschiedenis van de hit.
1: Met Christophe van Dam.
3: No Tengo Dinero uit 1984 van Rigiera stond op hun debuut-LP Rigiera. De titel No Tengo Dinero betekende Ik heb geen geld in het Spaans. Het nummer had een luchtige dansbare vibe met een humoristische ondertoon over geldgebrek. Een thema dat trouwens perfect paste bij de speelse en ironische stijl van het duo. Rigiera had juist geld vergaard met hun eerste hit Vamos a la Playa, dat ook op hun debuutplaat te vinden was. Deze track haalde in Italië en Zwitserland de eerste plaats in de charts. Daar kon No Tengo Dinero echter niet aan tippen.

0: Vamos a la playa, dat was hun grootste hit. En in der tijd de opvolger voor die grote hit. No Tengo Dinero, de hitstory met Christophe Van Dam. Het plaatje was van Rigera.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

we zitten zo'n beetje in de herfst en dan hoort daar ook wel wat regen bij. Het ritme van de regen van de betreurde Rob de Nijs. Hij bracht het uit in 1963. Straks onze one hit wonder. Ik heb er eentje klaar liggen uit 1981. Maar eerst Christopher Cross.

0: terug naar 1981 met Pino D'Angio en Ma Quella Idea. Dat werd een Europese zomerhit. En die Italiaanse zanger scoorde ermee een top 10 notering in meerdere landen. De basislijn is geïnspireerd op Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. In Nederland en Vlaanderen werd het een stevige hit. En die Pino D'Angio werd later dan vaak bestempeld als een one-hit wonder. Hij bleef ook actief in de muziekwereld. Het nummer werd in 2000 opnieuw gebruikt in Don't Call Me Baby van Madison Avenue. Ma Quella Idea die groeide uit tot een all-time disco klassieker. En Pino D'Angio die overleed in 2024 na een lange ziekte. Zijn grootste hit blijft tot op vandaag een dansvloer favoriet.
1: Een one-hit wonder.

is een minder gekend plaatje van de groep The New Inspiration. En ze bezongen de whisky, A Bottle of Whiskey, hier bij de Muzikale Parels. We gaan richting het einde, maar eerst nog een paar leuke plaatjes.

0: 1985. Wham was dat?
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, dit waren ze alweer. We hebben allemaal genoten van die mooie muziek uit de vorige eeuw. En volgende week, dan doen we dat graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze minder gekende plaat van Youssou N'Dour en Leaving. Het is toepasselijk. Graag tot volgende week.

0: een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
5: My eyes have seen the glory.
4: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Goedemorgen allemaal, welkom. U vraagt weer draaien op zondag en er is heel veel volk in de studio.
1: Een glimlach komt je kamer in.
0: En we hebben lekkers mee.
1: Van raam tot raam, iedereen zingt zacht jouw naam.
0: Ja. En we hebben veel verrassingen meegebracht.

gevraagd, wij draaien. En we zullen ook plaatsen maken voor jouw favoriete platen. Maar vooral één ding staat in de picture vandaag. En dat is het tofste feest. Want we hebben heel toffe vrienden hier bij ons zitten. Het tofste slagerfeest in Londerzeel. Heel wat artiesten gaan deze komende 2 uur langskomen. Niet live, maar dan wel gezongen. Maar we hebben ook een paar artiesten die hier aanwezig zijn.

0: Chanson d'amour. Dag Hilde, want jij was volop bezig met onze gasten te verwelkomen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb mijn eigen programma nog iets te zeggen. Hè. Ja, vandaag mensen, een totaal andere show op zondag. Onze Tony die mag voor één keer uitslapen.
0: Ja.
1: Die ligt nu nog lekker te snurken naast zijn Nansieke, denk ik. Allee,
0: ja, ik hoop het
1: voor hem.
0: Dat hij niet uitsnurkt.
1: En welkom Erik in onze studio, live. Dat gebeurt niet zo vaak.
0: Nee,
1: bedankt dat jij de verre rit naar hier hebt gedaan. Maar niet... zomaar.
0: Ah,
1: want we gaan straks wel een heel mooi interview met de mensen van het Slagerfeest, moet ik zeggen, in het Puurs. En ook met onze Peter van de radio, en dat is onze Jonathan. Want zij hebben iets gemeen.
0: Ja.
1: Maar daar gaat u straks meer over horen. We gaan eerst een klein beetje muziek draaien. En de koffiekoeken, die komen eraan. Dus voilà.
0: Altijd lekker natuurlijk.
1: Altijd lekker.
0: En ik zou zeggen, we gaan een van de top of the bills draaien van het grote Slagerfeest.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over...
1: Willy Sommers en de eerste...

Willy Sommers op het leukste feest, Slagerfeest. Of het mooiste. Wat weer een serieuze editie, dat de moeite waard wordt. Oh, ja. Eens kijken wat we nog allemaal hebben. Misschien ook nog een verzoekje als jij graag wenst een plaatje aan te dragen. Het kan natuurlijk. 0266 99660. En zo dadelijk beginnen we met onze gasten.

0: Zo. Ondertussen ga ik eens kijken, want we hebben een eerste verzoekje hangen. Ik ga eens kijken of dat ze er hangt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oelalala. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nee, dag Marian, goedemorgen. Ik hoor je wel in de verte, want je zit redelijk ver, hè?
1: Ik ben thuis.
0: Ah, je bent al thuis? Ben je al thuis?
1: Ja, het was maar een korte tripje.
0: Oh, dan, ik dacht dat jullie nog in Torrevieja zaten.
1: Nee.
0: Ah, en hoe was fiesta? Hoe was de fiesta?
1: Hoe zeg je?
0: Hoe was de fiesta?
1: Oh, goed, jong, goed. Dat, echt ongelooflijk. Dat moet dus meegemaakt hebben.
0: Naar het schijnt, hè.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Al die mensen, zo 4500 mensen, allemaal in het wit.
0: Dat wordt een beetje de Spaanse tegenhanger van het tofste feest, Slagerfeest. Hè?
1: Ja, ik denk het. Dat is echt... Ik ben blij dat ik het gezien heb. Ik denk volgend jaar gaan we terug.
0: Ah, leuk. Jij wilt groeten doen?
1: Ja, ik wil de groetjes doen aan alle luisteraars, alle collega's. Ik ga echt geen namen noemen, want er zijn er al veel te veel ondertussen.
0: Ja, het zijn weer al pak geworden.
1: Het is dat. Het wordt alsmaar groter, dus en als je geen namen noemt, dan kun je ook niemand vergeten. Hè?
0: Dat is waar. Ja. En je hebt je lieveling gezien in Torrevieja, heb ik gehoord, hè? Je hebt Sammeke gezien.
1: Inderdaad, om Sammeke, hè, jongen. Sammeke. Niet te doen.
0: Was hem goed? Heeft hij zijn Spaans boven gehaald?
1: Het is een kerel. Het is een kerel. Echt waar.
0: Ja,
1: pas op, je moet het maar doen. Hè. Zo'n pak volk op de been en allemaal die ambiance, dat doet het maar. Hè.
0: Tuurlijk, het was een leuk feestje. Goed, u vraagt wij draaien. Dat betekent dat er ook een plaat moet aanhangen.
1: Inderdaad.
0: En wat had jij gekozen? Want ik zat zo'n beetje...
1: Ja? Ik had eentje gekozen van Alberto.
0: Alberto.
1: Ja, is Onno, de titel.
0: Ik heb wel Alberto's gevonden in ons systeem, maar...
1: Ja, maar het zal nog niet in het systeem zitten, denk ik.
0: Ah, ja, want wat heb
1: nee,
0: ik...
1: Nee.
0: Van Alberto hebben we wel wat paar dingen zitten. Maar Alberto, we gaan eens kijken. Dit is live radio, dus we moeten kijken wat we hebben. We hebben het feestje bij Kees, Let's Play Darts van Alberto. En de post en de postkoets zie ik hier tussen staan. Dat is het niet, hè. Maar dan gaan we straks eens even gaan zoeken.
1: Ah, wel, doe dat.
0: Wij gaan eens zoeken. Marian, bedankt voor het bellen.
1: Ja.

0: Er zijn zoveel dingen dat ik niet kan geloven. En vooral, we hebben veel volk vandaag in de studio. Ja, en als we hebben over veel volk, dan hebben we over gans de organisatie van het leukste feest, het Slagerfeest in Londerzeel. Goedemorgen, senior en nieuwe voorzitter, hè? Om het zo uit te drukken.
1: Senior en junior.
0: Senior en junior. Zo, misschien wat dichter bij de microfoon staan, dan komt dat helemaal goed. Het wordt een feest met een gouden randje, heb je mij verteld, hè?
1: Ja, het is de 15e editie.
0: Ja.
1: Dat is nog geen gouden jubileum, want dat is 50 jaar, denk
0: ja.
1: ik. Hè? Maar goed, 15 jaar is toch al aardig op, hè, denk ik.
0: Ja.
1: En vooral een heel vernieuwende.
0: Vernieuwende. Ja, ik ben zeer benieuwd van wat er allemaal gaat gebeuren. Ik sta met ongeduld te wachten om dat feestje mee te maken.
1: Eigenlijk is de vernieuwing een paar jaar geleden ingezet, toen dat we de zeer vruchtbare samenwerking aangegaan zijn met de mensen van het Slagerfeest in Hamme.
0: Ja.
1: Met Kevin en met Nicky zijn hier ook mee in de studio. En ja, dat heeft toch een aantal nieuwe impulsen gegeven in zeer positieve zin.
0: Ja, nieuwe invloeden.
1: Dat was in het begin wat wennen aan elkaar, want zij hadden hun verhaal, wij hadden ons verhaal. Hè, maar we zien dat vandaag eigenlijk een mooie mix is.
0: Ja. Mix, een melding.
1: En dat is een serieuze meerwaarde ook.
0: Ja, want als ik zo gezien had, het was de moeite waard, en ook met de persconferentie, al de artiesten die zelfs ook aanwezig waren, dat is altijd een fijn gevoel natuurlijk, hè. Ons Hilde die is terug en die heeft lekkers meegebracht. Dat is ook altijd fijn natuurlijk. Die gaat er ook even nog komen bij aansluiten. En er is ook een machtsoverdag, heb ik begrepen, tijdens de persconferentie. Dat was ook even verrassend. Maar je gaat niet helemaal een stap achteruit zitten. Je gaat toch nog een beetje wat invloed geven en wat extra's.
1: Eerlijk gezegd, ik heb het die avond ook vermeld. Ik heb het al ondertussen, denk ik, al in 20 interviews gezegd. Telkens hetzelfde, omdat ik het ook oprecht meen. Ik dacht eigenlijk oorspronkelijk na 5 keren te stoppen. Hè? Want dat was toen nog in het verhaal met die tent. En we hadden toen 5000 man, ook Bart Peters in concert gedaan. En iedereen was na 3 weken, als de tent afgebroken was, had iedereen zoiets van: dit is een hoogtepunt, we hebben het gehad.
0: Ja.
1: Maar toen was er een ondernemer in Londerheel die dat zei: je gaat dat toch niet doen, stoppen en bla bla bla. Allee, die man is ondertussen spijtig genoeg overleden, Jos de Keersmaker. Die had een grote hal. Ja, hij zei: kom eens af, kom iets drinken, gelijk vandaag.
0: Ja, maar lekkere bubbels, hè.
1: Het verhaal loopt door en we hebben dan een aantal jaren in die hal gedaan. En toen had ik gezegd: oké, ik stop op 10 keren.
0: Mm-hmm.
1: Want je kunt zo op 7 of 8 keren stoppen, maar dat is geen getal.
0: Nee.
1: Maar we gaan door en door en door. Hè? Ondertussen was de jongere generatie ook al iets uit de puberteitsjaren.
0: Ja.
1: Maar daar gaat ze zelf iets over vertellen.
0: Ja.
1: Zwart, ik zeg vorig jaar, ik had het al aan een aantal mensen laten vallen van: kijk, de 15e keer is voor mij echt de final countdown. Ik wil nog wel iets doen in de evenementensector, maar we hebben, daar zal Kevin zelfs iets over vertellen. We hebben naast het Slagerfeest ook nog heel wat andere events.
0: Ja, dat heb ik gemerkt, ja.
1: En ik heb gezegd: oké, ik had gezegd voor mezelf, dat wil ik wel blijven doen. En we zien wel waar we de beginnen en waar we eindigen.
0: Het houdt ons jong, hè?
1: Ja, voilà. En op kerstavond had ik... maar niemand geloofde dat. En op kerstavond, ik weet het niet hoe dat te sprake kwam, zei ik toch: de 15e keer, we gaan er nog een lap op geven en dan. En toen kwam Ons Marijke, na een paar glaasjes rosé, maar dat kan ze beter zelf vertellen.
0: Ja, ja. Dag Marijke.
2: Ja.
0: Hey. Ja, want we hebben jou nog niet gehoord, hè?
2: Nee.
0: Proficiat met de overdracht.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat is een serieuze...
2: Ja, toch wel.
0: Ja. Maar chapeau, het is mooi... En ja, een jonge adem, zeggen ze dan bij ons, hè?
2: Ja. Toch wel, hè. Maar ik herinner mij ook wel goed dat je dat gezegd hebt, hè. Dat toen ging stoppen met die 15e editie. Alleen na de 15e editie. Dat hem ook al genoeg gedronken had.
0: Ah, ja.
2: Maar ik had toch door dat hem serieus was. Dus ik heb eigenlijk direct gezegd... Ja, maar zo gaat dat niet. Hè?
0: Ja, voilà.
2: Ik zeg, je kunt dat toch niet stoppen nu? Ik zeg, allee, je bent al zo lang bezig.
0: Ja.
2: Ik weet nog dat mijn momo, hè, mijn mama, ik zeg daar momo tegen, dat die keek van, oh nee, die meent dat.
0: Ja.
2: Die gaat dat verder zetten. Ik hang er nog een tijdje aan vast. En ja, tuurlijk, hè. Want papa voor hetzelfde ook. Hij gaat iets minder op de voorgrond staan, maar nog altijd naast ons. Hè. Want zoals ik ook al eerder had gezegd, is het Zagerfeest iets dat we samen dragen als gezin. En zo is dat ook gestart.
0: Ja. Goed. We gaan straks verder, want er is zoiets dat bij ons noemt reclame. En dat gaat eraan komen. En dan babbelen we nog eens even verder door over het Slagerfeest, tofste feest.
3: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.

0: Hey, voilà. Larissa, zij was de presentatrice van het ook vernieuwende selectiedag voor het talent van 2027. Ja, dat was ook een speciaal evenement, hè? Niet waar?
1: Ja, onze show vorige week. Hè?
0: Ja. Dat was...
1: Maar eer wie eerder toekomt, dat was eigenlijk echt volledig uitgedokterd en uitgedacht. Want ik dacht toen, als ze hem dan de eerste keer mee afkwam, allee, Kevin, maar wat kom je nou weer af? Maar ik moet verdorie, ik mag niet vloeken. Ik mag niet vloeken op een zondag op
2: vrijdag.
1: Ik moet verdorie zeggen, het was er bonk op. Kevin, maar vertel dat zelf, hè, want allee, zeg ook eens iets, zeggen de mensen. Zeg.
0: Ja, kom erbij, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij bent met iets fantastisch gekomen, hè? Dat was de moeite waard.
3: Ja, wel, het zit zo eigenlijk, dus elk jaar krijgen wij honderden aanvragen van artiesten van mogen wij een keer op jullie Slagerfestival komen?
0: Ja.
3: Natuurlijk, ja, voor ons is dat wel een eer, maar de mede dat ik tegen Edwin gezegd had, waarom gaan we een keer geen wedstrijd organiseren? Dat kan iedereen aan misgeven en dan kunnen ze ook nooit niet zeggen dat ze geen kans hebben gehad.
0: Ja.
3: Dus ja, en het resultaat was dat vorige week een heel groot succes was.
0: Mm-hmm.
3: Dus met Party Poppers als winnaar.
0: Ja.
3: Maar die gaan we straks nog horen.
0: Die gaan we straks even bellen, dat klopt. En onder er waren twee winnaars. Ik noem het twee winnaars, want die waren echt waar. En de andere winnaar, die staat hier juist naast mij.
3: Studio.
0: Die komt er straks ook nog aan. Dus
3: Ja, dat dan.
0: Voilà.
1: En het was echt niet, hè?
0: Ja, het was nipt.
1: We hebben echt twee keer herteld en dan hebben we de vakjury er nog eens bijgeroepen voor een steekproef.
0: Ja.
1: Excuseer te doen.
0: Ja.
1: Omdat als je zo'n wedstrijd doet, dan moet het correct zijn.
0: Ja,
1: we hebben Kevin op het dagelijks bestuur, ik denk drie keer teruggestuurd met zijn huiswerk.
0: Ja.
1: Dat hij misschien op een gegeven moment al dacht, waar ben ik aan begonnen? Maar oké, heeft dat toch supergoed gedaan. Omdat ja, als je dat doet, allee, dan moet je zorgen dat het gewoon correct is. Moet iedereen de gelijke kans krijgen en om zijn talent te bewijzen.
0: Nou, maar zeggen, in mijn jaren dat ik ook al even meedraai in de wereld van wedstrijden en van die dingen, vond ik het perfecte organisatie. Ik wil jullie echt proficiat wensen. Het was supergoed verlopen, want ik zie veel dingen gebeuren en ik hou dat ook in de gaten. Zo'n beetje, ja, beroepsmiswarming noem ik dat. En ik denk dat Jonathan dat ook mag beamen, want hij heeft ook al deelgenomen aan redelijk wat dingen, nietwaar, jongen? Dit was een perfecte organisatie, correct georganiseerd, een correcte jury met, ja, het was een mooi geheel, moet ik zeggen. Dat was toch even een complimentje dat ik jullie wou geven.
1: Ja, dankjewel. Dat is fijn om te horen.
0: En voor herhaling vatbaar.
3: Ja, ik denk ook, als je ziet, de derde, de vierde.
0: Ja.
3: Ik denk dat hij ook dankzij deze show, eigenlijk in Diego, daar moeten we eerlijk in zijn, dat die jongen ook kansen gaat krijgen.
0: Tuurlijk.
3: Dat was echt top, dat optreden.
0: Dus. Dat waren echt een aantal toppers die er hebben aan deelgenomen. Het was de moeite waard. Maar nu even spreken over wat de 15e editie allemaal gaat brengen. Ik zou zeggen, neem ze er eens allemaal bij. We gaan ze een keer allemaal één voor één erbij nemen. We hebben Maureen. En Maureen, die moeten we kennen van waar ergens. Want dat is een beetje het onbekende bijtje in het verhaal binnen de Slagerfeest.
1: Maureen is een fantastische zangeres. Maureen is... wij kennen haar al langer, hoor. Want ze heeft vroeger voor ons nog op iets minder grote events opgetreden.
0: Mm-hmm.
1: Maar zij is vooral bekend geworden bij het grotere publiek met het programma op VTM, Starstruck.
3: Starstruck, ja.
1: Waar dat zij eigenlijk meedeed als een tribute voor Tina Turner.
0: Ja.
1: Ja. En zij was daar niet de winnaar, maar ze was de tweede. Maar dat heeft haar wel het idee gegeven om eigenlijk een volledige show op te zetten. Mm-hmm. We hebben die show vorig jaar gebracht met heel veel succes in
3: Lebbeke.
1: Mm-hmm. Klopt. En we gaan die volgend jaar doen in Puurs.
0: Ja.
1: Op
3: 12 februari.
1: Mm-hmm. Zie je?
3: 12 maart.
1: 12 maart. Ja, 12 maart. Hè. Ze zeggen van mij dat ik veel vergeet, maar gezien die jongere generatie, allee ja, zwart. En zij, wij hebben haar nu voor de tweede of de derde keer dat we willen kwijt zijn op Zagersfeest, omdat we... Dat geeft ook een andere swing.
0: Ja, ja, ja. Zoals...
1: Zij brengt niet de typische slagernummers, maar zij brengt echt de Pointer Sisters en echt het ambiance.
0: Ja, dat vernieuwende waar dat, ja, dat we het nog over gehad
1: daar
0: hebben.
1: Daar ga je straks ongetwijfeld nog een aantal zaken over horen voor de toekomst.
0: Ja, tuurlijk. En dan ja, Louis Flion zie ik ertussen staan. Dat is ook dat is slager tot en met. De Rob van Daal. En dat was ook voor mij, is dat nu een Nederlander? Maar toen werd mij gezegd van, ja, het is een Nederlander, maar die woont wel in België.
1: Ja, die woont in Aalst. Hè?
0: Aalst,
1: nee. We hebben daar een fantastisch bruine café aan het park, aan het stadspark van Aalst.
0: Ja.
1: Rob van Daal is in België misschien nog niet zo bekend, alhoewel dat ik hem wel meer en meer op affiches zie.
0: Ah,
1: maar
0: druk.
1: In Nederland is dat echt een topper. Maar dat die man optreedt, ja, dat komt... Dat is op festivals 5, 6, 7, 8.000 man.
0: Ja.
1: Hij zat deze week ook in Benidorm, dacht ik. Hè.
0: Ja, in Benidorm Plaza. Met,
1: was
0: met...
1: hem mee op een cruise. Allee, die mannen...
0: Hij is goed bezig.
1: Ja, en we hebben die eigenlijk leren kennen via een van onze hoofdpartners of hoofdsponsors. Kurt Oudenaard van Oudenaard Varkensvlees. Groothandel in Varkensvlees. Oudenaard Varkensvlees, dat is ook...
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het is zondagochtend, het is nog...
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En zo, ja, wij willen eigenlijk bij het samenstellen van het programma houden wij echt wel heel veel rekening in de mate dat we dat kunnen natuurlijk. Maar we doen echt ons best om rekening te houden met de input die we krijgen van partners, van ook mensen zoals jullie, hè, van voilà. Radiopartners, die zeggen, hey,
0: ja,
1: die moeten een keer...
0: Heel wat vrienden van Radio Memory, vrienden artiesten noemen wij ze, vrienden aan huis, die zullen er ook zijn. Ik ga er een paar opnoemen om er eens een paar bij te halen. Larissa natuurlijk, we hebben Sammy Moore, we hebben John Dennis, we hebben, eens kijken, de Frank natuurlijk die erbij is. Dat wordt ook weer een serieus feestje. En we hebben daarnet ook al de jongens gehad. Danny De Maro. Ik ben eens aan het kijken. Sam Goris. Ja, dat gaat onze Marianne ook weer veel plezier doen. En we hebben nog ene niet vernoemd. Een beetje een reden waarom, want die komt er zo aan. Een beetje ook een headliner, zoals dat we hem noemen.
1: Onze Christophe waarschijnlijk.
0: Onze Christophe, dat klopt. Christophe, dat wordt ook weer de moeite waard, want dat is echt een publiekslieveling, hè?
1: Ja, weet je... Ik denk dat, misschien een zwaar woord, het succes van het Slagersfeest, maar oké, meer dan 2000 mensen, zoveel events zijn er niet, denk ik, in Vlaanderen van die grootte, het is wat het is, dat mede te danken is aan onze, en ik hoop dat de jongere generatie, samen met Kevin, is ook een pak jonger dan ik, dus dat is ook nog de jongere generatie, die traditie gaat voortzetten van... Het lokale talent te mixen met... Ja,
0: nationaal, het
1: met
0: nationale.
1: Het nationale talent. Mannen gelijk Christophe, de Romeo's, Willy voilà. Sommers, Bart Kael. Ik denk dat we ze op die 15 jaar allemaal wel op onze affiche gehad hebben.
0: Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Goed, ik denk dat we Christophe er eens gaan bijhalen. En dan hebben we nog eens de commerciële communicaties die er komen, of de reclame, zoals dat ze zeggen, hè, natuurlijk. Hè. En we hebben goed nieuws. Wat gaan we doen? We gaan, want dankzij Erwin hebben we kaarten gekregen om mensen uit te nodigen. We mogen kaarten weggeven. En ik dacht te zeggen, waarom doen we dat niet met jullie erbij? En ik had een hele leuke wedstrijd ervoor. Die is heel gemakkelijk, die wedstrijdvraag. De vraag is, de hoeveelste editie is deze Slagerfeest tofste geweest? Als je nu belt 0266 99660, dan kom je er gratis binnen. Jij

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: René Vroger, helaas op dit moment ben ik een beetje inactief. Ja. En ja, want hij heeft een immuunziekte dat... dat was niet de bedoeling dat we die hadden. De bedoeling dat we hier een instrumentaaltje hadden. En voilà, die had ik nodig. Voilà, voilà, voilà. Ondertussen hebben we het nog eens even over het Slagerfeest, tofste feest. Waarvoor we nog een kaart liggen hebben, nietwaar? De wedstrijdvraag blijft dezelfde. Het hoeveelste Slagerfeest, tofste feest is het dit jaar? Je kan daarvoor bellen 0266996660. En je kan mee de Polonaise gaan vieren, want de indeling van de zaal is tegenwoordig een beetje anders. En daar hebben we onze twee juniors erbij genomen. Die ons dat even gaan duidelijk maken van hoe is het nu verdeeld dit jaar?
1: Ja, wel de vorig jaar een beetje, ja, kritiek is een zwaar woord, maar een beetje opmerkingen gekregen, vooral van het Polonaiseplein.
0: Ja.
1: Dat was iets kleiner uitgevallen dan dat we natuurlijk berekend hadden, maar het was ook de eerste keer in de zaal van Puurs.
0: Uh-huh.
1: Dus vandaar, dat was een beetje zoeken. En dit jaar hebben we daar wel rekening mee gehouden.
0: Aha.
1: Dus we hebben nog altijd onze lange catwalk van... Ik ga even naar Kevin. 23 meter.
0: 23 meter.
1: Maar dan ook het voorste stuk hebben we ook langer gemaakt. Dus, en dat is eigenlijk 12 meter geworden. Dus drie keer zo groot als ervoor.
0: Dat wordt de feestruimte.
1: Ja, inderdaad. En het Polonaiseplein zal dan ook echt recht voor die catwalk te zien zijn. Dus de mensen gaan de artiest goed kunnen zien. Het echt voelen, zal ik zeggen.
0: Dat is het plezantste van allemaal, natuurlijk.
1: Vandaar, vandaar. En, maar ook de zitplaatsen. Hè. Doordat het langer is geworden, gaan ook de zitplaatsen nog altijd datzelfde gevoel hebben. Dus ik denk dat dat een goede combinatie kan zijn.
0: Ja. Oh, oké, super. Heb je er nog wat aan toe te voegen?
2: Nee, volgens mijn collega, het is volledig in orde. Dus het enige dat we, waar we heel blij mee zijn, is dat de ticketverkoop zo goed loopt. Ja. Niet normaal.
0: Dus de mensen hebben nog eigenlijk een kans om gratis, dankzij jullie, mogen binnen te raken.
2: Ja, ja.
0: Dus 0266996660. En wie is er ook bij? Wel, die heeft gisteren het Witte Paard uitverkocht. En daar was ik toch neig van verschoten. Louis Frion!
3: Koekoek Han Solo!
4: Maf, Louis Flio, wat doe jij hier?
3: Het is tijd voor de Polonaise!
4: Polonaise? Dat is marginaal!
3: Ja.

0: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
6: My eyes have seen the glory.
5: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen

0: Zo. Ik mag ook een keer iets vertellen vandaag. Dankjewel, Erik, voor de perfecte begeleiding. Het was een super interview. Maar nu ga ik een beetje meespelen. Want ik zie hier hele toffe mensen voor mij zitten. Aan de ene kant is dat onze Kevin. En aan de andere kant zitten wij met onze Jonathan. Want we gaan even dieper in de wedstrijd. De eer, moet ik zeggen, want voor mij was dat een grote eer, heb gehad om mogen mee te jureren. Ik heb dat ook gedaan met hart en ziel en ik hoop heel eerlijk en oprecht. Ik was misschien altijd soms dan betante die opmerkingen had, maar ja, kijk, ik ben nu zo, maar ik ben toch bedankt geweest door mensen die zeiden van jij zet een eerlijke en een rechte vooruit. Allee, dus dat was altijd tof. Maar er zijn winnaars uitgekomen en ik moet eerlijk zeggen, wij van de vakjury hadden zo een ander gevoel. We vonden wel iedereen tof. Alle mensen waren tof. Ik heb daar mensen leren kennen die echt wel heel goed waren. Maar ja, die ik gewoon niet kende. En dan kenden we er ook één en die is vandaag bij ons in de show. En dat is niemand minder dan onze Jonathan. We gaan even bij Jonathan te gast zijn. Ja, wacht, we gaan een kleine...
1: Doe maar.
0: Ja, oké, okay. Hij zegt doe maar het was daar net ook zo. Goed, we gaan even luisteren. We wachten op een telefoontje van de winnaars. Wie dat was, gaan we nog even verzwijgen. Maar Jonathan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Weer al vroeg uit uw bed?
2: Ja, te vroeg.
0: Trekken er niet aan, jongen. We zijn met twee. Gaan we vanmiddag een paar uur slapen, hè?
2: Dat ja, gaan we. Ik heb geen tijd.
0: Hey, nog optredens vandaag?
2: Ja, we moeten nog weg, hè. Weer werken.
0: Altijd
2: werken.
0: Ja. Oei, zondag ook?
2: Ja, ja.
0: Oei.
2: Altijd doorgaan.
0: Altijd door en door. Wacht, we gaan even kijken.
2: Want, vanavond dus, quality time.
0: Vanavond quality time? Ja. Gaat de Chilique een keer verwennen?
2: Ja, we gaan een keer gaan biljaren, hè.
0: Ja, maar is dat quality time? Dat vind ik geen quality time. Hey Jonathan, proficiat met je tweede plaats in het festival. Wij hadden allemaal zoiets van, wij zagen jouw fans en wij zagen, wij zagen de jury en ja, wij praten wel een beetje onder elkaar. Dat was van, we hadden zo een paar toppers, hè, waar jij zeker bij stond. En we waren zeer verrast van de uitslag, want onze winnaars die hangen normaal nu aan de telefoon en we gaan even luisteren. Goedemorgen.

0: En met wie heb ik de eer?
1: De Alan.
2: Met Alan.
0: Dag Alan, goedemorgen. Wij van Radio Memory zijn bezig met een interview met onze Edwin Vlemings. Oh jee, ze kloppen hier alles van mijn dinges. Ze maken die brokken, dat is weer Jonathan zeker. Ja, ja, niet van verschieten. Alan, jij kan ons goed horen op de radio of hoor je alleen mij?
2: Ik kan alles goed horen, denk ik.
0: Oké, perfect. Goed. Jullie staan als, moet ik toch eerlijk zeggen, kleinere groep, volgend jaar op het Slagersfeest in Puurs. Wat een gevoel geeft dat?
2: Oh, een geweldig gevoel, hè. Het is een mooi evenement en we zijn heel blij dat we daar op mogen staan natuurlijk. We hadden het ook niet direct verwacht dat we de wedstrijd gingen winnen. Maar ja, heel goed. En we kijken er nu al zo hard naar uit.
0: Ja, dat kan ik wel geloven. Want wat ik eerlijk vond van jullie, was toen jullie begonnen, zeiden jullie van... Sorry mensen, wij kunnen niet zingen, maar we kunnen wel ambiance maken. En dat was zo... heel goed, maar die zang viel nog mee, hoor.
2: Ja, kijk, wij zijn gewoon eerlijk en rechtuit. En wij doen dat echt gewoon voor ons plezier. En waar we komen te staan, daar staan we... En wij proberen gewoon, ja, wij doen het echt voor de act en de ambiance en de lach op de mensen hun gezicht te brengen. En ja, oké, als we een keer naast een toon zitten of zo, dat maakt ons niet uit. En alleen de mensen maken plezier, dat is het enige wat telt. En we doen ons best ervoor.
0: Ja, jullie hadden wel de hele zaal mee, hè?
2: Ja, daar waren we ook van verschoten. Want we dachten, Slagerfest is wel oké. We hebben er wel al gedaan. Nu niet zo groot als deze nu. Maar we hebben een iets hardere stijl van muziek, laat ons zeggen. Iets meer bas en ambiance. Dan gewoon, ik zal maar zeggen, een Sweet Caroline of Heb Je Even Voor Mij.
0: Ja, dus, ja.
2: Allee, maar we dachten toch gewoon, kijk, we gaan het brengen. Het is onze stijl, het zijn de partypoppers en we zullen wel zien.
0: Ja, kijk. Want jullie treden niet, laat zeggen, wekelijks op, hè? Dan niet.
2: Ja, toch wel. Juist terug. We hebben deze nacht opgetreden op de Oktoberfestivalen in Beringen. Ook voor een 2000 man. En vorige week ook al Oktoberfestivalen. Dus. En voor volgend jaar, moeten we eerlijk zijn, begint de trein heel goed te lopen.
0: Ja, dat is heel goed. We gaan even luisteren bij onze Kevin. Want Kevin, dat was de man waarop iedereen schoot. Hij zat in de... niet in de jury, maar hij deed de puntentelling. En het was best spannend, hè?
3: Ja, het was best spannend. Wat vooral het voordeel was, dus dat de mensen die iets minder volk mee hadden, of totaal geen volk, dat die eigenlijk evenveel kans hadden met het puntensysteem. Dus, ja. En ik denk dat partypoppers, ja, hun eigen aanhang, die stemden natuurlijk op één. Maar dat ze door hun compleet optreden, dat ze daar heel veel punten gekregen van de volledige zaal, en ook van de vakjury trouwens. Hè.
0: Ja, ja, inderdaad. Vakjury was ook... positief. Je kan moeilijk zeggen, er waren verschillende vragen. En één was van, wat is het ambiancegevoel? Ja, kun je niet zeggen van dat slechte... Allee, dat kun je niet maken. Dat was een 10 op 10. Dus ik denk dat ze dat van de jury allemaal meegekregen hebben. Maar dat was ook het feit bij Jonathan. Zagen jullie Jonathan als een concurrent? Of had je zoiets van, wow, die schuiven me wel aan kant...
2: Nee, we kennen Jonathan al heel goed. We hebben spijt dat we er niet bij zijn vandaag bij jullie, omdat het zo ver rijden is.
0: Ja.
2: Maar weet je, ik en Jonathan, wij stonden aan het podium, en Joran natuurlijk, met een collega. En Jonathan zei nog tegen ons, we staan hier weer naast steen en het gaat weer tussen ons. Hè. En ik zei ja, omdat we al met de wedstrijd van Campy Kitsch ook al naast steen stonden. Dus we gunnen het Jonathan ook sowieso. Want we hadden het eigenlijk niet verwacht. En we dachten, kijk, Jonathan, zijn zang is een pak beter dan ons. Dat geven we toe. En wij hebben toch nog een iets andere stijl van muziek. Dus het was echt om te spannen, zullen we zeggen. Maar we gunnen het hem ook.
0: Ja, ja, ja. Ik vond ook Diego heel goed. Maar er waren eigenlijk geen verliezers. Die mensen deden het allemaal met hun volledige hart... En ja, dat was juist het leuke om dan eens te mogen jureren. Dat je zegt van oké, we zijn hier niet met geschoolde of getrainde zangers bezig, behalve dan een paar. Ja, enen dan misschien. Het is hier ene die mij boos bekijkt, maar niet aantrekken ze. Maar onze Jonathan, die gaat dan optreden volgend jaar op het seniorenfeest. Jonathan,
1: ja.
0: Hoe kijk jij daar naartoe?
1: Ja, we kijken er naar uit. Hè. Ik had dat zondag ook al gezegd. Van, het is sowieso een eer voor gelijk wie dat de wedstrijd zou gewonnen hebben. Een verdiende winnaar. Ik heb dat ook meteen gezegd. Zowel tegen Kevin als tegen de partypoppers. Verdiende winnaar. Ik vond het spijtig dat Alan heel vroeg moest werken. Want ik wou nog samen een afterparty doen. Want ik moest vertrekken met een bus. Ik had maar een bus tot 8 uur. Ik was zeer blij voor de jongens. Die hebben dat heel goed gedaan. Dat was, die mannen hebben dat tak eraf geblazen. En ik heb toen ook direct gezegd tegen mijn manager van ja, het is beslist. De winnaar is gekend. En ik was dan zelf nog verbaasd eigenlijk dat ik tweede was geworden.
0: Toch nog?
1: Ja, toch wel.
0: Oei.
1: Omdat ik, ja, ik had in mijn hoofd Diego, Partypoppers en ikzelf.
0: Mm-hmm.
1: En ik zag een act van Partypoppers. En die hebben gewoon terug hunzelf geweest, wie dat ze zijn.
0: Ja.
1: Ambiance.
0: Ja, dat was. Dat is het meeste dat je kunt zeggen.
1: En ook qua stem vond ik het heel goed. Ik heb dat ook tegen Alan zondag meteen gezegd van amai, dat was echt supergoed. Want ik vind dat ze zichzelf onderschatten, te neig onderschatten. Want die gasten, die kunnen wel zingen, hè.
0: Ja, ja, ja. Dus. We gaan nog een keertje terugkomen op het systeem van het jureren. Want daar waren toch wel wat ongenoegens. Onder andere bij jouw fans, hè, Jonathan. Mensen waren toch nog niet echt weg met het systeem. Misschien kan je dat systeem nog eens herhalen. Wat eigenlijk Jonathan een beetje genekt heeft voor de eerste plaats, moeten we eerlijk in zijn.
3: De jury.
0: Ja, ja.
3: Dus de bedoeling was dat elke fan of stemgerechtigde, ik zal het zo zeggen, dat die 3 namen aanduiden waarom dat ze opzetten op hun papiertje 1, 2, 3. Dus Jonathan is eigenlijk een beetje genekt door een paar van zijn fans. Dat 1, 2, 3 achter zijn eigen namen te geschreven. Dus ja, dus eerlijk is eerlijk dan.
0: Ja, inderdaad.
3: Dat zijn ongeldige stemmen. Hè.
0: Dat zijn ongeldige stemmen. En die werden afgestraft. Hè,
3: ja, natuurlijk. Die werden afgetrokken van het totaal.
0: Ja. Dus ja, Jonathan, je moet je supporters beter opleren. Maar ik denk dat die een beetje chaotisch zijn zoals jij.
3: Maar ja.
0: Ja. Want jij hebt gisteren opgetreden ook in de comeback.
1: Ja.
0: Het kot was te klein, zeker.
1: Ah, ze stond tot buiten.
0: Ah ja, samen met
1: Larissa. Samen met Larissa. En als wij samen staan, dan is dat geweten. Hè. Dan zit dat altijd boemvol voor ons twee. En het was een mooi feestje.
0: Ja, het was dan ook gratis toegang.
1: Ja, klopt.
0: Dus de mensen, want die mensen van de comeback, die doen dat ook heel goed. Dat zijn ook vrienden van ons geworden ondertussen. En jij treedt daar wekelijks is veel, zeg, maar toch om de 2-3 weken treed je daar eens op.
1: Oh, nu was het heel lang geleden.
0: Was het heel lang geleden?
1: Dat is,
0: okay.
1: Dat is nu van mijn verjaardag geleden.
0: Oké. Okay. Zeg, en hoe ga jij daar naartoe leven? Want eigenlijk, wij zijn allemaal het seniorenfeest geweest en dat is ook top, hè? Mogen we zeggen. Hè?
3: Ja, als je de winnaars ziet, ja, er zijn 5 puntjes verschil. Dan denk ik dat we 2 heel mooie winnaars zijn.
0: Het is dat, ja.
3: Dus zowel partypoppers als Jonathan. Dus we gaan zeker niets van de prestatie afdoen. Want
0: nee.
3: Als je 866 en 871 op 1000 punten haalt, ja, dan...
0: Dat is een hoge score.
3: Dat is een hoge score.
0: Ja, dat vind ik ook. Zeg, hoe is zijn naam nu weer?
3: Alan.
0: Hadden jullie zo vermoeden van, wij gaan dat hier winnen? Of totaal niet?
2: Nee, eigenlijk totaal niet. Want het is, wij wonen in Vlaams-Brabant, dus het is toch al een stukje verder.
0: Ja.
2: En we dachten, kijk, de mensen kennen ons daar misschien nog niet. We hebben daar wel al een paar keer gestaan in die regio's, maar niet zoveel. Dat zijn dan eerdere kleine evenementen of privé-evenementen. Dus we dachten, ja, kijk, de mensen kennen ons niet, gaan die niet wat te hard verschieten. Gaat onze muziekstijl niet iets te hard zijn? En dan zagen we ook de tegenstanders. Iedereen heeft van de collega's een topoptreden gegeven. Allee, daar gaan we eerlijk in zijn. Dus we hadden het echt niet gedacht. En ik denk mijn reactie op het filmpje te zien, dat gefilmd is geweest toen de bekendmaking gebeurde, ja, dat spreekt boekdelen. Alleen mijn mond stond vol met tanden. En van mijn collega Joran ook. We hadden het echt niet verwacht.
0: Zeg, geluk dat die tanden daar staan, hè, want dat zou ook gezicht zijn zonder tanden.
2: Ja, waren
0: ze er bijna uitgevallen. Maar onze Edwin, die ken je. Wat vind jij van het feit, je hebt het waarschijnlijk ook al gehoord, dat hij de fakkel doorgeeft? Brengt dat een beetje angst bij de ouderen, zou ik zeggen, bij de vroegere deelnemers? Zo van, hoe in de nieuwe wind, we gaan hier vliegen of zo? Nee?
2: Nee, dan niet. Ik heb er een volle vertrouwen in. Het is geen klein evenementje meer. We hebben ook al een opzoekwerk gedaan naar de vorige edities en dan zien we de affiche van deze editie. Het is al een groot festival, mogen we zeggen. Daar komt veel organisatie bij kijken. En als dat alle edities zo goed is gelukt, ja, dan gaat dat zeker bij de komende edities.
0: Ja, aan het aantal deelnemers, want dat hebben we nog niet gevraagd, denk ik. Hè. De zaal is zo goed als volledig uitverkocht.
4: Dat eigenlijk nog 18 plaatsen zitplaatsen op de tribune. Beneden zit het vol. En ik denk dat we nog 200 Polonaise pleinen hebben. Mm-hmm. De rest is verkocht. Ja. 750.
0: Ja. Maar hebben jullie daar net over gehad, over die herbouw van de zaal?
4: Ja. Dus dat is al een eerste bewijs dat verjonging en nieuwe ideeën werkt. Hè. Dus ze heeft wel moeten strijden met mij, maar oké.
0: Okay. Ja.
4: Tijdens de vergadering en dan vooral daarna.
0: Ze heeft tegen mij gezegd, ik heb me aan de koffietafel bij onze papa zo dikwijls in conflict moeten gaan met hem, dat niet normaal was.
4: Dus dat heeft ze mij een positief conflict.
0: Maar positief conflict.
4: Dat is de kracht, denk ik ook, van de ervaring die we mogen opbouwen hebben.
0: Ja.
4: En de kracht van de ervaring van Slagerfeest Hammen.
0: Ja.
4: Hammen. Ja, ik zeg het juist. Hè. En dan de jongere generatie.
0: Allee, dat werkt. Als ik eerlijk ben...
4: Ik blijf nog wel wat op de achtergrond mee. Helemaal op pensioen.
0: Onkruid voor Guani, hè, dus dat is geen probleem. Maar Alan, als ik niet mis ben, dan mikken jullie ook een beetje op het jongere publiek. Klopt dat?
2: Allee, jong denk ik dan, dat mijn rug voelt zo niet zo, maar bon. Nu wij mikken denk ik op alle stijlen, allee, leeftijden van het publiek, want hoe meer dat wij optreden, hoe meer dat wij zien dat het oudere volk ook zo uit hun bol gaat en dat wij na een optreden te horen krijgen van... Dat is de eerste keer op mijn leeftijd dat ik zo uit de bol ben kunnen gaan. Jullie waren fantastisch. En dat doet ons elke keer zo goed, dat wij toch ook de oudere mensen zo zien losgaan op eigenlijk muziek, dat toch naar de hardstyle richting gaat.
0: Klopt.
2: Dat doet ons toch altijd wel verschiet. Dat doet ons echt heel goed om dat te zien. Dat we toch de jeugd mee hebben, maar toch ook... alle andere soorten leeftijden. Dus dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, inderdaad. Want wat is voor jullie oud?
2: Daar kan ik me niet over uitspreken.
1: Ja. 99,5.
0: 99,5. Want dat is ook een beetje hetzelfde...
2: Onder de 60, denk ik. Hè.
0: Onder de 60. Ah, oké. Okay. Ik ben ook nog onder de 60. Nog 11 dagen en dan ben ik erboven. Oké. Okay. Nee, hey Anon, we gaan jou bedanken voor te bellen. Nog eens proficiat, wij gaan hier nog een beetje doorpalaveren. Ik zou zeggen, blijf nog even luisteren via onze app of via de website of via om het even wat. En wij hebben afgesproken dat we binnenkort een telefonisch interview gingen hebben met jullie, waar het dan helemaal om jullie draait. Klopt, hè?
2: Ja, klopt. Dan gaan we nog
0: herinneren.
2: We komen sowieso dit jaar ook naar het Slagerfeest, Stofse Feest.
0: Ah, jullie zijn daar, oké.
2: Okay. Wij komen een bezoekje brengen om al eens te proeven van hoe het is daar, oh, in het publiek.
4: Kevin, dan gaan we ook, hè.
0: Ja. Allee, dan gaan wij ook, hè. Ja. Ja.
2: Ah, voilà.
0: Radio Memory gaat daar ook aanwezig zijn met 28 mensen, dus wij tonen ons. Wij staan op de kaart. Goed, bedankt allen voor het bellen en nog een prettige zondag, zou ik zeggen.
2: Ja. Voor jullie ook allemaal. Ja. Goedjes.
0: Dag.
1: Dag.
0: We gaan eerst een beetje muziek maken. Want onze Jonathan die staat daar niet zomaar. Hè? Die heeft niet zomaar de tweede plaats gehaald. We gaan een liedje draaien van hem.

0: Maak jij mij wakker. Ondertussen is Hilde even koffie halen. En hebben wij nog een verzoekje binnengekregen. En dat gaan we nu even afhandelen. Maar we moesten eigenlijk wel even nog een boodschap doen. Dat waren we even met al de drukte vergeten. Dat die Maak mij wakker, dat we dat speciaal hebben gedraaid voor JP. Om hem veel beterschap toe te wensen. Wacht, ik geef even erbij. Ja. Jan, dus even een aquat momentje dat ze gehad hebben. Hè.
1: Ja, inderdaad. Mijn manager is geveld deze week. Een bacteriële infectie.
0: Ja.
1: En voor een militair plat te krijgen, dan moet dat iets doen.
0: Ah, ja, maar ik had de beelden gezien. Ik zeg, oei. Ja, daarmee dat we die Maak mij wakker speciaal voor hem hebben erin gestoken. Dat een van zijn favoriete platen was.
1: Klopt.
0: Voilà. Ondertussen hebben wij nog een verzoekje binnengekregen. En dat was een verzoekje van Karin. En Karin die haalde een nummer boven. Ik ken de titel wel, Sandra en Andres, als het om de liefde gaat.

0: Oei, die begint nog een keer. Hè. Die was... ja, die had geen goesting om te stoppen. Raar, hè? Zeg, Jonathan, we gaan met jou een beetje afronden. Maar ik ga eerst iemand erbij vragen.
1: Ja.
0: Peggy, kan je even komen?
1: Wat vraag jij nou?
0: Ja, wel, ons Peggy, die is jarig vandaag.
1: Mo,
0: ja.
1: Echt?
0: Ja. Hoeveel jaar word je?
2: 54.
0: 54.
1: Mo, dat is het echt?
0: Ja. Anja zegt niet. Peggy is sinds een tijd meer en meer betrokken bij de werking van Radio Memory. Dat is ondertussen een hele goede hartsvriendin geworden, dat mogen we wel zeggen.
2: Ja.
0: En ik zou graag hebben, Jonathan, dat je voor haar een keer gelukkige verjaardag zingt. Of een stukje zo, of happy birthday to you, of
1: ja,
0: zoiets.
1: Ga je meezingen? Dan gaan we allemaal samen zingen.
3: Ik zal de backing focussen.
0: Ja, hij gaat de backing
3: heel zachtjes.
1: Wel, wat gaan we doen? Van wilt u dat?
0: Moet ik hem op de achtergrond zetten? Of,
1: maar nu ook.
0: Nee, allee, vooruit.
1: Nee, maar iets aan een tekst, hè. Want ja, allee, ja.
0: Ik ga de muziek heel down zetten.
1: Ja. Voilà.
0: En even aanschakelen.
3: Kevin, misschien ook een beetje assistentie.
1: Kevin, je moet meezingen.
0: Ja. Kevin, kom op.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En dus wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Tjoep, tjoep, tjoep.
1: Hip, hip, hip.
0: Hoera!
1: Hip, hip.
0: Hoera!
1: Gelukkige verjaardag.
2: Dank u.
1: Maar je moet niet schreeuwen, kom wel aan.
0: Dat is echt gemeend en wij zijn zo blij met jou.
1: Wil je koekje nemen? Ik heb koekje meegebracht voor je verjaardag.
0: We hebben er hier al een flitsje op genoten en we gaan daar nog dingen bij doen. Yes. Het was een kleine verrassing. Ja. Je mocht het niet weten. Ik hoop dat het jou een beetje plezier heeft gedaan.
2: Heel veel plezier.
0: Jij mag misschien ook de groeten doen, want jij zit hier constant berichten te krijgen. Wil jij nog aan mensen iets zeggen? Of het is jouw moment.
2: Aan iedereen die mij een gelukkige verjaardag gewenst heeft, dank u wel. Doe veel deugd. En aan mijn jongens Gintertas aan het luisteren zijn, ik hou je veel van jullie.
0: Voilà, want zij heeft prachtige zonen en dat is een top mama. Daar mogen we wel bij zeggen. Peggytje, bedankt. Wij zien je straks nog. We gaan even afronden met onze Jonathan. Wat heb jij nog te vertellen, man? Zeg het een keer.
1: Ja, het is altijd fijn als ik een keer een bezoek kan, want nu was het lang geleden.
0: Nu was het lang geleden, hè? Ja. Een keer afspreken met ons Cindy tussen 10 en 12 op zaterdag, als dat kan. Ja.
1: We gaan een keer kijken. Ja, nu hangt alles ook een beetje af natuurlijk, hè, met de operatie dat er zit aan te komen.
0: Ah, vertel.
1: Dus van mijn been. Ik ben de laatste 2 weken nu iets kalmer.
0: Ja, dat heb ik al gezien, ja.
1: Dus daar gaan we naar kijken. Ja, het is nog een hele drukke agenda. Ook de mensen van Slagerfeest en Radio Memory wil ik bedanken voor de kans vorige week mogen mee te doen. Want het was heel wat kandidaten dat er waren voor de eerste wedstrijd. Ik was zeker blij dat we de kans hadden om mezelf te kunnen vertegenwoordigen. Het was zeer leuk. Ik ben een fiere tweede winnaar. Tweede plaats, tweede winnaar.
0: Tweede winnaar.
3: Podiumplaats,
1: hè? Sorry?
3: Een podiumplaats.
1: Een podiumplaats, voilà.
0: Voor toch ook, hoeveel mensen komen er op dat feest?
3: Op Slagersfeest?
0: Ja, nee, op het seniorenfeest.
3: Ja, ook ruim 400, toch, ja.
1: Kijk, dat is mooi, hè?
0: Dat is een mooie
1: zaal, gaat een feest zijn.
0: Dus dat is feestelijk, de beesten.
1: Voilà,
0: en wie weet, volgende keer, want ik vermoed dat jullie dat nog gaan organiseren.
3: Ja, maar... de data voor volgend jaar liggen al vast, maar ik ga ze nog niet meegeven.
0: Voor in onze agenda te
3: voor
0: zetten.
3: Voor 28, denk ik, liggen ze al vast, omdat we volop aan het programmeren zijn ook. Voor 27 en 28. Het Slagersfeest volgend jaar, en nu moet ik even kijken, is...
4: 27 november,
3: één week later dan we gewoon zijn. En dan zal het seniorenfeest zijn op...
4: 18 november.
3: 18 november.
0: Oké, okay,
3: voor 27.
0: Ja, en wij gaan nog.
3: En 28, dat zien we dan. Hè?
0: Wij gaan een goed woordje doen voor onze Peter. Als er een gaatje is, duwt er hem in. Want hij verdient dat zeker. Hij verdient dat zeker om op het Slagersfeest te staan.
3: Hilde, zondagochtend, niet goed wakker. als er een gaatje is, duwt er hem in. Ik vind dat toch wel licht dubbelzinnig.
1: Ik vind dat thuis ook altijd zo.
0: Ja, maar dat is die champagne dan met een kop. Nee, dat is die champagne met een kop.
3: We hebben in Londen heel natuurlijk andere uitspraken dan...
0: Ja, het is dat, dat is dat.
3: Dat is ook een verrijking als je dan zoiets in een verdere regio op interview mag gaan. Dan leer je altijd
0: ja, dat is
3: uitspraken.
0: Waar. Nee, mijn bedoeling...
3: Maar ik ga dat thuis toch niet vertellen.
0: Nee. Maar ik bedoel gewoon van... Ja, hij verdient zeker een eerlijke kans om ook een keertje op het slagerfeest zelf te staan. Want ik weet dat dat een droom is van Jonathan. Het
1: staat op een bucketlist, hè?
0: Ja. Wat zeg je?
3: Maar dat is goed. Een bucketlist hebben is goed. Ik heb dat ook al heel lang.
0: Ja. Allee, voilà.
3: Als je dan beetje bij beetje kan afvinken, dan ben je goed bezig.
0: Voilà. Goed.
5: Wacht een minuut. Ik denk dat ik jullie gewoon ga meepakken op antenne, want we hebben nu een parkeerwachter aan de lijn.
0: Wacht, we gaan afscheid nemen van Jonathan, want die moet door, die heeft andere verplichtingen. Bedankt, wij zien jou binnenkort terug. En,
1: zeker.
0: Love you.
1: Love you toe allemaal en heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Zowel met Radio Memory, sowieso, alle VG's, als ook het Slagerfeest, Londers heel tofste feest.
0: Wij gaan er een feestje van maken.
1: Voilà. Ik kan er spijtig genoeg zelf niet bij zijn.
3: Ja, ze begint al, hè.
1: Ja, voilà. Ik moet... je moest me bellen, hè. Maar ik zou zeker aan alle luisteraars zeggen van... Kijk, er zijn nog een aantal plaatsen.
0: Weinig, maar toch.
1: Er zijn weinig, ja. Maar nog een aantal plaatsen. Probeert je een dag, als je zegt van... Ik wil een unieke dag beleven. Ik kan jullie zeggen, als artiest, 22 jaar bezig... Wij als artiest kijken er naar uit... Op 2 telefoontjes op een jaar. Dat is Hasselt en Londerzeel.
0: Voilà.
1: Dus ik zou zeggen aan alle mensen, ga daar een feestje bouwen.
6: Mooi.
1: En dat komt in orde.
0: Oké. Okay. We gaan een klein applausje geven, onze Jonathan. Zeker. Misschien gaan we even luisteren wie we aan de andere lijn hebben. Want jij zegt... hallo, onbekende bekende. Hallo.
7: Hey, hallo, het is hier met Ivo, de parkingwachter van het Slagersfeest. Tofste feest.
0: Dag Ivo, wat geluk van u te horen.
7: Ja, ik zie jullie zus live dat mijn zware grote collega Kevin, Edwin en Marijke en Nicky en Jonathan er staan.
0: Ja. En wij dus ook, wij zitten er ook. Wat zeg jij?
7: Dus ik dacht, ik wil er eens tussenkomen.
0: Ja, zeg maar.
7: Nee, ik doe het al meer dan 14 jaar, bijna 15 jaar. Ik zei, het eerste jaar was ik er niet bij.
0: Ja.
7: Op die manier. Ah, ik zit gewoon te bibberen tot en met.
0: Waarom moet jij bibberen?
7: Ja, omdat dat de eerste keer is dat ik live op naar radio kom.
0: Oh. Maar bij ons mogen dat iedere week, hè, meerdere keren.
3: Ja. Een vinkje op
7: Ivo's en bekertjes. Ik wil het ook eens graag meemaken, een keer live op naar radio te komen.
0: Je bent uitgenodigd bij deze. Laat mij maar weten wanneer dat u past.
7: Allee, als ik je mag, van Edwin natuurlijk. Dat is mijn grote manager natuurlijk.
0: Geef maar, hier heet en Edwin niks te zeggen, hè. Hier ben ik
7: klaar. Ah, oké.
3: In Londen doet niks te meer, binnenkort.
7: Ik ga nog één ding zeggen. Hij zegt alleen maar van de medewerkers. Maar dat er andere medewerkers achter het scherm ook nog zitten.
0: Ja.
7: Grote medewerkers. Dus mee, Ike. Ah.
0: Ja.
7: Ah, ik hoor het juist.
0: Wij horen nu.
7: Dus op die manier, ik vind dat hem die ook eens een keer mag vernoemen, die achter de schermen werken. Dus de mannen van de muziek, de mannen die al het podium zetten, de mannen die de catering doen, noem maar op eigenlijk.
3: Ivo, maak eens aan mij voor, hè. De uitzending is nog niet een einde. En je hebt mij, maar dat zie je nu, hè. Je hebt mij ondertussen, denk ik, een vijftal berichtjes gestuurd dat ik dat niet mocht vergeten. Maar je kent me, ik zou dat ook niet vergeten. Dus nu dat je het toch aanhaalt, dan moet ik het zelfs niet meer doen. Zo'n slagerfeest organiseren en ook al onze andere events, dat kan dankzij onze ploeg van ons dagelijks bestuur, die ik met heel veel fierheid doorgeef, maar vooral ook aan die meer dan 100 vrijwilligers, medewerkers die of op het event zelf of heel het jaar door borden gaan zetten, flyers, stoelen en tafels klaarzetten, de avond zelf de mensen bedienen. Zonder die mensen, die verenigingen ook, gaat het niet. Dus ons bij deze, nogmaals ons oprecht woord van dank. voor al, die, al deze mensen. Maar we komen daar bij gelegenheid nog meer dan één keer op terug.
0: Inderdaad.
3: Maar het is goed Ivo dat je mij eraan herinnert.
0: Maar Ivo, ik was er vorig jaar ook. Ik had het geheugen van ook in de VIP te zitten. En ik moet zeggen, jullie doen dat gewoon allemaal fantastisch. Of dat nu klein of groot is, dat tempo is er, die vriendelijkheid, die beleefdheid, de perfectie waarmee alles is afgewerkt. Ja, ik zal ik zeggen voor jullie chapeau voor alle man die daaraan meewerkt.
7: Nou ja, want ik zeg het, ik hoop dat Marijke ook zo natuurlijk is, zoals Edwin, hè.
0: Wacht, we zullen dan een keer vragen. Marijke, zet jij ook? Marijke staat erbij, ja, we gaan het daar vragen.
7: Ja, ik zie het, ik zie het, ik zie het.
6: Tuurlijk, Ivo, dat weet je
7: ik
6: toch.
7: Zie het.
6: Dat
7: weet je toch. Je weet, Marijke, dat jij ook fantastisch gaat worden natuurlijk voor onze nieuwe voorzitter te zijn en zo, op die manier.
6: Ja.
8: Dus, is ze nog niet fantastisch, want je bent geworden.
7: En dat we nog 15 jaar samen mogen werken.
0: Minimum, hè. Minimum,
6: zeker,
0: hè,
6: Ivo, zeker, hè. Minimum. Absoluut.
3: Hoeveel? 15 jaar nog?
6: Ja.
7: Dan ben ik al misschien wel een leeftijd, natuurlijk.
3: Zullen we eens opmaken?
0: Ik weet niet dat je binnen 15 jaar nog altijd gaat kunnen de parking doen, zei Ivo. Maar ja, we weten niet, hè. We weten het niet.
7: Ja.
0: Zolang... Ivo, bedankt voor te bellen. Dus, ik denk dat de boodschap heel duidelijk is overgekomen.
7: Ja. En ik hoop dat ik eens een keer live op de radio bij jullie mag komen in de studio. Hè.
0: Geef mijn nummer. Ik zou zeggen...
7: Volgend jaar misschien.
0: Ah, ga je nog zo lang wachten?
7: Ik weet niet. Als je al eerder wilt, dan kom ik wel
0: nu,
7: een keer eerder.
0: Jod. Weet je wat je doet?
7: Dan mag Edwin en Marijke er ook bij zijn, eventueel.
3: Hallo,
0: hey,
3: dank u wel, Ivo.
0: Dank u.
3: En de Kevin.
0: En de Kevin, ja.
7: Dan wil ik geen boel de Berlijn die er ligt, hè.
0: die mannen worden hier nogal geswanjeerd, hè, Ivo. Champagne. Ja, het is geen kava, het is die champagne dat we drinken.
7: Ik heb hier gewoon
0: een boterham
7: te eten.
0: Wat, hè?
7: Zit ik hier gewoon maar een boterham te eten?
0: Och, arme. Ja, ik zou zeggen dat ze een koek meepakken, maar ik weet niet... Ik weet niet of ze bij u passeren, anders zou ik die boel de Berlijn meegeven aan u.
3: Dat ik hem met liefde bereid kan even doen.
7: Ja,
0: dat is heel goed. Dus. Hey Ivo, bedankt voor het bellen en tot binnenkort.
3: Dat is toch waar?
7: Mannekes, doe dat nog goed en houd jullie goed hoor. Hè?
0: Ja, dat gaan wij doen.
7: Edwin, Marijke en zo.
3: Ja, Ivo, tot dan. Ivo, ik van de week om de boven zetten. Hè. Nu dat
7: doen we wel weer.
0: Oké, dag.
7: Oké, dag.
0: Voilà, wow. Zo, mama.

0: verhaal te stappen en mee op de trein te zitten. En we hebben op die 15 jaar een fantastische ploeg. Er zijn mensen bijgekomen, er zijn mensen weggegaan door omstandigheden. Ja, hoe komt het? Niet iedereen heeft ook de energie om een engagementjaren te blijven doen. Maar eigenlijk als voorzitter heb je de gemakkelijkste taak. En dat is de mensen engageren en zorgen dat een boel, dat iedereen met iedereen wat overeenkomt.
1: Luisteren
0: naar de ideeën. Maar Marijke kan beter luisteren dan ik, dus dat is al een heel... Want die zegt dikwijls, vaak luistert nu, of als ze dan boos is, vava, luistert nu een keer. Dus zij kan dat. Hè. Dus ik heb er echt alle vertrouwen in.
1: Ja, maar ik
0: ook
1: hoor.
0: Het is een zalig gevoel.
1: Ik ken Marijke ondertussen ook al een tijdje en ja... Ze gaat misschien beter doen als jij, maar dat durf ik niet zeggen.
0: Ongetwijfeld.
1: Dat durf ik niet zeggen.
0: Ze hebben mij ook altijd gezegd, ik heb, de meeste mensen weten dat, heel lang ook opleidingen gegeven en zo, voor bedrijven. En ik zei altijd, als uw medewerkers beter zijn dan uzelf,
1: dan
0: heb je het goed gedaan.
1: Ja,
0: dan en ik denk dat hier wel in de goede richting
1: is. Zeker.
0: En ze heeft de ervaring mee van Kevin, ik zeg, ik blijf. Allee, ik ben niet weg, hè.
1: Nee, het is dat. Ze kan altijd terugvallen.
0: Uit de spotlights, en dat is ook cool.
1: Dus het is van het jaar, zij die de speech doet.
0: Als ik in de spotlights wil blijven, dan zou ik moeten doen. Gelijk sommige artiesten beginnen met botox en zo. En ik heb die prijs gevraagd, ik kon dat niet doen. Dus ik zet me liever dan wat meer op de achtergrond. En ik laat een mooie jonge verschijning in de spotlights. En ze heeft Kevin, ze heeft Nicky, ze heeft heel de ploeg. We blijven in het bestuur, zowel Els, mijn vrouw.
1: En er was ook een felle madame in de jury. Voilà. Dat is ook een voorvechter van u, hè?
0: Dus, ja.
1: Ik weet haar naam niet. Kelly.
2: Kelly.
0: Ah, Kelly. Ja, Kelly. Dat is onze financiële...
1: Ja, amai, dat is ook een madame met ballen. Ja. En ik heb het voor madame met ballen, dus Marijke valt daaronder. Dus,
0: ja, ik heb het meer... Ja. Ja.
1: Voor madame zonder ballen zeker. Ja,
0: ja maar ook daar...
1: Jottegem
0: heeft mij eigenlijk vandaag met een aantal uitspraken al heel aangenaam verrast. Het is een verrijking.
1: Het is de verrijking. Zeg, we gaan straks... we gaan eerst een klein beetje muziek draaien. Nee, we gaan geen muziek draaien. Het is te nipt. We gaan het ook nog eens hebben over de komende evenementen. We gaan even het Slagerfeest laten rusten. Komt er binnenkort aan. Iedereen is opgepept en klaar ervoor. Maar er zijn ook nog andere evenementen die aankomen. Vertel eens.
0: Kevin doet teken daarbij. Ik geef het woord aan Kevin.
1: Okay. Kevin, jij zit zo laag, mijn jongen.
3: Ja, die stoel is er gezakt.
1: Ah, ja, maar jij moet op dat hendelje drukken, hè. Ja. Is het beter? Ja, voilà.
3: Dus de komende evenementen, vooral voor kerst, klappen we dan.
1: Ja.
3: Dus in Londerzeel doen we terug een kerstconcert met Lisa Delbol en gastoptreden van Stan van Samang bij.
1: Amai, dat zal ook boeken geven.
3: Ja, de tickets die lopen ook al heel goed, hè, Edwin. Dus.
0: Ja, de VIP is uitverkocht. En de middenbeuk zitten we, denk ik, aan de laatste vijf rijen. Ja, zijbeuken zijn wel nog wat plaats, maar dat is iets minder zicht.
1: En die VIP, die zijn uitverkocht, dat moet je niet meer hebben. En het zijn de democratische prijzen.
0: Gilden,
1: moet
0: ik had er voor jou 20 gereserveerd, dat gaat toch door, hè? Die 20 VIP. Allee, zwart.
1: We kunnen dat wel te regelen. Maar waarom Lisa Delbol? Want zij is toch al een tijdje uit het vizier eigenlijk.
0: Dat is een strikvraag.
1: Nee, dat is geen strikvraag. wij horen de laatste tijd niks meer van Lisa Delbol.
3: Nee, maar Lisa Delbol heeft bij mij contact opgenomen. En ik ga eerlijk zijn, ik had er terecht een heel goed gevoel mee.
1: Mm-hmm.
3: Want die heeft daar echt geconcentreerd, echt op kerstconcerten.
1: Mm-hmm.
3: En daarom is de keuze erop gemaakt. Wat we op dat moment nog niet wisten, en Edwin gaat mij niet tegenspreken, want het is zo, was natuurlijk de verrassing dat ze voor ons had, dat Stan van Samang zou meekomen. Op het moment dat we haar geboekt hadden, had ze tegen ons gezegd van...
0: Er komt iemand mee.
3: Er komt iemand mee, maar ik weet nog niet wie.
1: Mm-hmm.
3: Vorig jaar was dat bijvoorbeeld Bart Herman dat mee aangetoond heeft.
1: Ja.
3: En natuurlijk, de verrassing kwam dan voor ons, dat Stan van Samang op de affiche te lezen viel.
1: Ja, dat is een topkerel. Ik heb het geluk gehad om die te mogen interviewen. Vorig jaar, een week voordat ik in de coma lag, heb ik die nog kunnen interviewen. Dat is zo'n topkerel.
3: Ja.
1: Echt, dat is een sympathieke. Maar niet alleen dat. Die kan zingen, hè, jongens.
3: Ja, het is ook.
1: Die kan zingen, hè.
3: En dan, ik zei het, want Lisa...

0: Bol is eigenlijk heel, heel professioneel.
1: Ja.
0: Die is heel correct, omdat hij ook naar de regio kijkt waar dat zijn kerstconcert
2: is.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Ze gaat denk ik maar zes.
0: Ze doet er maar zes.
2: Zes denk ik in heel Vlaanderen. Dus we zijn eigenlijk wel blij dat we dat concert kunnen binnenhalen hebben.
1: Nee, heel leuk. De mensen kunnen via... want jullie hebben ook, even zeggen... toch ook een Facebookpagina of een eigen website... waar de mensen terug kunnen...
0: Ja, eigenlijk, de website is www.slaarfeesttoftesfeest.be.
1: Oké, en daar vinden ze ook alles over de kerstconcert.
0: Ja, want we hebben nog een kerstconcert trouwens. Dat is in Hamme,
1: ja.
0: Dat is mijn geboorteplaats.
2: Dat is het laatste blad, Kevin.
0: Ja, en dat is, 23, dat is 23 december. En dat doen we eigenlijk voor de derde keer al dat ik het organiseer. Ja. Daarna winnen de kersttour. Dus... Ja. Dat is jouw.
1: Voilà. En in het voorprogramma Pascal Montelli.
0: Ja,
1: ik heb die gisteren aan het werk gezien. Echt waar, chapeau. Ik had het gevoel of dat ik een andere Pascal Montelli zag.
0: Ja,
1: het was live met band. En ja, ik begin toch te twijfelen voor volgend jaar, voor ons verjaardagsfeest, dat wij die richting niet gaan uitgaan. Want dat is... Het is toch andere muziek,
0: dus,
1: hoor.
0: Het is daarom dat we hem er ook bij zetten bij Dana Winner. Omdat ten eerste, ja, is heel goed van stem. En
1: ja.
0: Pascal is ook een nuchtere kerel dat heel, heel hard verdient.
1: Ja, die jongen verdient dat. Want die kan echt verdorie, die kan zingen. Ik zeg het, ik heb die gisteren gehoord. Dat was gewoon kippenvelmomenten. Hoe dat hij sommige platen draait. En hij heeft ook Blue Spanish Eyes gezongen. Maar dat is magnifiek. Dat is echt... want eigenlijk, wist jij dat hij begonnen is als... Helmut Lotti
0: in de Sonic Show heeft hij meegedaan.
1: Hij was imitator van Helmut Lotti. En ik moet eerlijk zeggen, als hij een liedje zingt van Helmut Lotti, echt doet uw ogen toe, dan denk je dat Helmut Lotti daar staat.
0: Mm-hmm.
1: Echt waar. Dus dat is een top. Maar we vergeten een grote madame, Dana Winner.
0: Dana Winner, ja.
1: Dat is niet niks, hè.
0: Ja, een heel sympathieke vrouw. We hebben die eigenlijk het geluk gehad, ook mede dankzij mijn vrouw, dat we ze persoonlijk hebben leren kennen. Dus eigenlijk is het verhaal gekomen dus dat Dana Winner ooit aan ons heeft gevraagd. Mijn vrouw werkte toen in de oogkliniek in Aalst.
1: Ja.
0: En ze moest dringend iemand hebben voor haar ogen te bekijken.
1: Ja.
0: En zo is eigenlijk dat contact gekomen.
1: Oké. Zeg, ik zie dat de klok genadeloos aftelt. Wij gaan moeten afscheid nemen, want met jullie hebben we altijd hele fijne momenten. Ondertussen ook een hele mooie samenwerking, toch ook, Edwin. Wij appreciëren jullie enorm, jullie menselijkheid. En dat ondanks dat jullie zo groot zijn. En dat vind ik nu ook weer zo tof in Marijke. Van, ja, die heeft het niet ogen naar een bol. Haar vader, dat was iets anders, maar... maar het is vooral een toffe P. En ik bedank jullie. Een klein applausje voor Edwin, Marijke, Kevin en...
3: Nikki.
1: En bedankt om naar onze studio te komen. En mensen, weet je niet goed hoe je aan de kerst moet geraken? Bel gewoon naar Radio Memory. En ik moet zeggen, wij hebben een hele grote volging gehad vandaag. Dus er zijn een heleboel mensen die jullie live gezien hebben. Dus dat is supergoed. Maar ik moet er vandoor, want een andere collega staat klaar. Bedankt. En ik zou zeggen, wel thuis. Wij praten nog een beetje na. Goed?
4: Dankjewel.
1: Voilà. En wat mij betreft, ik zeg tot morgenavond tussen 6 en 8. En dan ben ik er terug. Ik laat het woord aan onze collega. En als ik me niet vergis, is dat nu Mark Hellebroek met Showtime. Tot de volgende dag.

0: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
1: Flosfest is back en deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info

0: beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: En
2: 3, 2, 1.
1: Here comes the music.
3: Hey Mark Hallebroek.
5: Showtime. Are you ready?
6: I'm ready.
5: Go!
4: Music.

Jong en oud kent deze plaat tegenwoordig, want gebruikt in de Proximus reclame. I Can Help was dat van Billy Swan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime met straks, dat ga ik dadelijk bekendmaken over een aantal seconden, een zeer bijzondere special guest uit de R&B-wereld. Maar eerst een bizar nieuwsbericht uit de staat Tennessee in Amerika. Want een gezin in de Amerikaanse staat Tennessee kreeg onlangs een onverwachte bezoeker over de vloer toen een zwarte beer in hun auto klom. De familie kreeg het dier wel naar buiten, maar moest wel afscheid nemen van de coolbox. Daarin zaten waarschijnlijk lekkere hapjes. Ik denk aan honing en zo. Dan zal het misschien Winnie de Pooh geweest zijn. Wie zal het zeggen? Ja, die special guest voor straks, die heette Michelle en Kelly. En die zijn of waren lid van Destiny's Child. Dat is voor straks. Eerst Kim Wilde.

0: zingen over de kindjes in Amerika, terwijl ze zelf uit Groot-Brittannië afkomstig is.
1: Hey Mark, it's Kim Wilde here.
2: Hallo.
1: Shh, be quiet, you're waking me up.
0: Oei, ze was telkens aan een dutje bezig. Sorry, Kim, maar toch bedankt voor je deelname aan deze showtime. Ladies first, hier is Cranberries and Just My Imagination.

mag je altijd wakker maken voor een muziekje van de Cranberries, bekend van Zombie. Dat was Just My Imagination. Dit is Showtime. Ja, die Duffy is ook fantastisch. Dit is van haar Mercy Mercy.

met duidelijk vol Madonna vandaag. We hadden al muziek van Kim Wilde, Kids in America, Cranberries, Just My Imagination, Duffy met Mercy Mercy. En straks nog meer, madame, want Destiny's Child in aandacht voor een gesprekje hier in Showtime. Destiny's Child, ja, momentje, we zijn ermee bezig. Dat is toevallig ook de nieuwe single van Bart Peters.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Here comes the music. Hey, mama.

0: 60 tot nu, mooi toch dat dat kan. Adamo en Laissez mes mains sur Théâtre. En dan iets over een band genaamd Typically Tropical. Met het liedje Barbados. En iedereen dacht in die tijd aanvankelijk dat het, niet onbegrijpelijk, om een Jamaicaanse band ging. De verbazing was dan ook groot toen bleek dat het om een stel Britse blanken uit Wales ging. Jeff Calvert en Max West vormden het duo Typically Tropical. Wanneer ze een demo lieten horen aan platenbaas David Hull, vroeg deze om nog enkele andere nummers te schrijven. Het duo vraagt prompt 1500 Britse pond extra om Barbados af te werken. Plus twee andere songs. Hull gaat akkoord en Calvert en West zijn stom verbaasd wanneer ze te weten komen dat hun plaat op nummer 1 terechtkomt. Hier is Typically Tropical.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

Het bleef helaas voor deze typically tropical tot die één hit We're Going to Barbados in 1999, nog bewerkt door de Nederlandse Venga Boys tot de hit We're Going to Ibiza. Ach ja, Ibiza, Barbados, het ligt maar een paar duizend kilometer van elkaar, dus dat moet kunnen. Strakjes Destiny's Child te bezoek hier bij Showtime. Eerst Blondie uit de jaren 80.

0: Ja, ja, ja, ja, ik ken jullie naam wel. Beyoncé, Kelly en Michelle, Destiny's Child. Maar laten we de rollen eens omkeren, meisjes. Say my name.
1: What's up, I'm Kelly.
2: Hello, I'm Michelle.
1: And we're Destiny's Child. And your name is Heilebroek Mark.
0: Haha, het zal wel zijn. En maar Heilebroek Mark heeft ook wat livewerk voor jullie van een Vlaamse band. Dit is Yevgeny, live opgenomen tijdens een concert in Gent. Ja, ja. En je herkent het ongetwijfeld. Dit is Als ze lacht. We horen niet zoveel live werk op de radio, dus ik dacht zomaar even, laten wij er wat verandering in brengen.

was hoping te Yevgeny helemaal live op een festivaletje. Ja, festival zeg maar, in Gent. Maar hoe klinken die moderne gasten tegenwoordig? Somber bijvoorbeeld, die torenhoog in de hitlijsten staan. Wel, dat kan je volgende zomer in Werchter gaan horen, want dit is een van de volgende toppers op Rock Werchter volgend jaar. Somber met een hit, My Body Isn't Ready. Hopelijk zijn ze er klaar voor.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
5: Here comes the music.
6: Hey Marco.

Ja, toch leuke madammen. Deze van Destiny's Child. Michelle en Kelly Rowland te gast hier in de Showtime. Je hoorde Destiny's Child en Independent Women. Beste vrienden, Sting van de Police, die is onlangs 75 jaar geworden. Ja, dikke proficiat natuurlijk. Maar Sting die kwam in 1982 in aanraking met de gruwelen van het Pinochet-bewind wanneer hij met de Police optrad op het Viña del Mar festival aan de Chileense kust. Die militaire onderdrukking was toen echt overal zichtbaar. Sting beschreef op vrijwel elke straat ook troepen en tanks stonden opgesteld. Tijdens dat bezoek aan Chili hoorde de Britse songschrijver de aangrijpende getuigenissen van de moeders en echtgenotes van de desaparecidos, de verdwenen personen zeg maar. Geraakt door hun stille protest, besluit hij hun strijd een internationaal platform te geven. In 1987 bracht hij The Dance Alone uit, Guaca Solo, een eerbetoon aan hun moed.

0: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week.

Danny Klein samen met Vaya con Dios, die in de begin jaren 90 heel wat hits scoorde. Zoals deze, nee, na na na. Hey, vroeger op de radio met alleen maar de leukste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wat dacht je van Bart Peters en de Radios met Swimming in the Pool?

was al beroemd om zijn jazzy-versie van Alzo sprach Zarathustra. Goed voor een Grammy. Maar met dit nummer liet hij horen dat hij ook wel van pure vrolijkheid een kunst kon maken. Deodata met Happy Hour. We blijven in de jaren 80 en dat doen we met Climie Fisher. Ken je misschien nog wel van The Rise to the Occasion. Maar dit was zijn grote hit in 1987 met Love Changes Everything. I

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

deze swingende pianosong maakte hem in 1986 in één klap tot wereldster. Bruce Hornsby and the Range met The Way It Is.

0: tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Ze hadden heel wat hits op hun naam staan, maar dit was in mijn ogen hun grootste hit. ABC met The Look of Love. Pure glamourpop uit de jaren 80. We blijven in de jaren 80 met een andere heel grote band. Fleetwood Mac met As Long As You Follow.

0: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

Hele mooie plaat was deze, zondag 11 oktober, iets over 2 uur geworden. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL hier bij Radio Memory. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan Mario de Vries straks met Tournée Générale. En we gaan tot die tijd gezellig maken, hè. Dat is origineel van Franske Bauer. Ik heb ze meegebracht door Duo de Duxkes. En we draaien Als sterren aan de hemel staan. MUZIEK

Album klassieker die we vandaag meegebracht hebben tussen de koffie en de patheken. Stony Bass, Gina, Lololo, Brigitta. We gaan eentje draaien, een originele komst van Robert Pater. Ik heb ze meegebracht door Frank van Damme. Eenzaam en alleen. En dan draaien we nog eentje, net voor reclame van Jo Valli, Santa Maria van de Zee. Ook eveneens een grote hit in de tijd van Muriel Mathieu. Op de radio. We gaan een feestje bouwen. Moet kunnen. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottengem. Gerelswerkse straat 105, daar zijn we gelegen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

een van de nieuwe singles van Aaron Blommaert, de man uit de streek van Aals, draaiden we hier in Studio NL. En dat is er eentje van Bommelien Thijs, hè? En Atlas.

0: tijd de playboy van het Vlaamse lied, genoemd Jimmy Frey aan de overkant. De man die je nog kent van zo jong, zo blond en zo alleen en de smaak van je lippen. Dat is er eentje van de meneer die hier spijtig genoeg niet meer als met is, hè. Paul Severs en Catharina.
1: Dans wat dichterbij.

Christophe draaiden we Sweet Caroline. Met deze plaats zullen we Patje en Jessica daar aan de zijkant van het eigen bos in Nienhoven ook wel tevreden maken. Want ook daar zitten ze te luisteren op een zondagmiddag naar Radio Memory. Hopsakee, we gaan gazen geven. Onder leiding van Philip Daas en Swoop. En de Sardunendans is een van de lievelingsplaten van de Kevin, hè.

zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

0: Oudenaar de Meester.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app. De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Geef me een kus, ik hou van u, was er eentje van Noordkaap hier in Studio NL. Dat is origineel van de Lenkels, hè. We gaan een meneer draaien uit Nederland, Justin de Wild en Esmeralda.

uur hier bij Radio Memory in Studio NL. Ik zeg graag tot na drieën, want dan zijn we weer het meer voor deel 2 van ons programma. En dit allemaal tussen de koffie en de patekens. Dat is er eentje van Laurelin en Dien, hè. Elke dag een

0: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

Zondag 11 oktober, iets over 3 uur geworden. Welkom in ons tweede gedeelte van Studio NL. Ik neem je mee tot 4 uur, tot aan Mario de Vries. We draaien de Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder. En daar is een dame in Nederland, hè? Corrie Konings. Adio, adio, adio.

Origineel komt deze plaat van Cynthia Klein in Lonely Without You. We draaiden Jennifer Burton en ik ga nog steeds van jou. En van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland. En dit met Franske Bauer, hè. Wat moet ik toch zonder jou?

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Soms voel ik die angst in mij. Raak ik je kwijt.
1: Een van de grootste successen van Wesley Klein. Er is niemand zoals jij. We blijven maar op ambiance toeren, net voor reclame. De originele plaat is origineel van Bobby Prins. Ik heb ze meegebracht door Jetty Paletti. En we zitten gezellig in een cafeetje.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

In de tijd een grote hit voor The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley met de Golden Heart. We draaiden Sam Horris, Als ik zing. We blijven maar op romantische toeren, hè? Met een man uit Balen, Luc van Meeuwen. En eens hield je toch van mij, hè?

Was er eentje van Stef Eckel? Ik ben verliefd op jou in de tijd een grote hit voor Paul Severs. We gaan eventjes terug naar Nederland of we blijven eventjes gezellig in Nederland. En dit met John Spencer met een hit in de tijd van Roy Orbison. En we draaien de Blue Bayou.

0: De man uit de streek van het Schentse, we draaiden Walter de Buk. En in mijn strotje zijn het allemaal komeren. We gaan richting reclame gaan doen met een hele grote hit in de tijd van Evan Heijlen. En die heeft over de wilde boerendochteren.
1: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

duiven. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig is hij, met haar gat.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Jannes, die je nog kent van de kroegen met Lee. We draaiden een beetje meer en meer. We gaan nog een draaien van Wesley van Doesburg. En dit met Bedankt, lieve ouders. In de tijd een grote hit voor vader Abraham, hè.

0: Sallum Segers, verlaat me nooit. De man die je nog kent van de radio speelt ons liefdeslied. Was het voor vandaag deze zondag 11 oktober tussen 2 en 4. Studio NL. Zometeen is er Mario de Vries met Tournee General. Ook onze Cindy de Koeman komt langs. Ook onze Lex de Groot en ook onze Danny de Groot met Nachtvlinders. De moeite waard om blijven te luisteren naar Radio Memory. Ben ik graag morgen vroeg weer bij het Uzelf en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En dit voor een nieuwe aflevering van ons programma hier bij Radio Memory.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreem linkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
6: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week

Zeker weten, Jude Dolan en You're Such a Good Looking Woman. Dat is de volgende die op de lijn staat. Maar eerst zeg ik je graag welkom bij Tournee Generaal. Jouw muzikale afspraak op zondagmiddag.

de Bengals en Eternal Flame. Vandaag zetten we natuurlijk ook de jarige artiesten in de bloemetjes met hun bekende hits, aangeboden door Wim Hofman. En we duiken ook in de kermiskalender, want overal in Vlaanderen draait de molen nog volop. En daarnaast hebben we een goed gevoel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info apenstaartje schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: doet me eigenlijk een beetje aan de Beatles denken, deze plaat. Obladiobladá van Marmalade. Tijd voor de jarigen uiteraard, hebben we ook vandaag met Wim Hofman.
1: Dank je, Mario. Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 11 oktober. Daryl Hall, de medeoprichter van Hall & Oates, wordt vandaag 80 jaar. Buiten zijn werk voor de groep Hall & Oates maakte hij 6 soloalbums. In de late jaren 70, begin jaren 80, had hij verschillende nummers die in de hitparade kwamen. Hij wordt dan ook beschouwd als een van de beste artiesten van zijn generatie. Hall & Oates, hun bekende nummer Adult Education, was het allereerste nummer dat ik ooit gedraaid heb op een radioprogramma in 1984. Dottie West, jammer genoeg reeds overleden op 58-jarige leeftijd, zou vandaag 92 jaar geworden zijn. Het was een Amerikaanse countryzangeres, maar ook een actrice. Met haar zelfgeschreven nummer Here Comes My Baby won ze in 1964 een Grammy. Op het einde van de jaren 70 nam ze 2 albums op met Kenny Rogers. Vandaag wordt Gene Watson 83 jaar. Hij is een countryzanger. Hij is vooral gekend voor zijn hit uit 1975, Love in the Hot Afternoon. Tijdens zijn lange carrière had hij 5 nummer 1 hits en maar liefst 21 nummers in de top 10. Hall & Oates met Man Eater, Dottie West met Country Sunshine en Gene Watson met 14 Karat Mind. Een vlugje pop en heel wat country. U hoort ze hier bij Tournee Generaal met Mario.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

We kunnen niet alles opnoemen, maar we hebben voor jou een selectie gemaakt. Want ook na 11 oktober staat er dus nog heel wat live muziek op het programma. Op 15 oktober komt Bryan Adams naar de AFAS Dome in Antwerpen. En op 18 oktober staat Amon Amert in de Lotto Arena. Later op de week, op 22 oktober, is Dotan te gast in de Vooruit in Gent. Op 23 oktober dan krijgen we Kreisep in de Stad Schouwburg in Antwerpen en Deep Purple in de Lotto Arena. 24 oktober wordt een drukke concertdag met Niels de Stadsbader in Capitool Gent en Milk Inc. Forever in de AFAS Dome te Antwerpen. Op 29 oktober kunnen de fans van Bob Dylan naar de Lotto Arena in Antwerpen. En op 30 oktober staat Rob Lamberti op het podium. En hij doet een celebration of George Michael in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Terwijl Hi Hi in Kortrijk speelt.

Ja, daar hebben er heel veel slows op gedanst. Peter Maffay en Do. In 1986 bracht Philippe Cataldo zijn heerlijke Franse 80s klassieker Le Divan du Dancing uit. Het leuke verhaal achter deze plaat. Cataldo bedacht de melodie in amper enkele minuten. Met niet meer dan een drumcomputer en een keyboard.

0: begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

Chicory Tip, Son of My Father. In 1973 verscheen Pianoman, gebaseerd op een song van Billy Joel's eigen ervaringen toen hij begin jaren 70 als pianist werkte in een bar in Los Angeles. Hij speelde daar voor verschillende soorten klanten en gebruikte hun verhalen en persoonlijkheden als inspiratie voor dat nummer. Bekende personages uit de song zijn dus gebaseerd op mensen die Joel daar echt ontmoette. Zo is er de barman, de zakenman die eigenlijk graag dichter zou willen zijn en de vrouw die droomt van een ander leven. Hier is

Marshall Hain en Dancing in the City. Een plaat die je waarschijnlijk ook wel in je jeugd zal gehoord hebben hier of daar op kermissen en zo meer. En over kermissen gesproken, jawel, oktober. De bladeren vallen, de dagen worden wat frisser. Maar gelukkig draait de kermis nog altijd op volle toeren, nietwaar? We starten in Mechelen, waar de herfstkermis op de Veemarkt loopt. Van 2 tot en met 18 oktober. Ideaal voor een portie smoutenbollen en een ritje op de botsauto's. Zeker als het wat frisser wordt. Ook in Antwerpen op de Dageraad plaats is het feest. Want daar staat de najaars voor van 3 tot en met 18 oktober 2026 opgesteld. Rond 18 oktober kan je dan weer terecht in Maasmechelen Centrum rond de Dr. Haubenlaan voor een gezellige dorpskermis. Klein, maar fijn en altijd ambiance verzekerd. En we sluiten de maand af in Mechelen, want in Arsenaal kan je van 23 tot en met 25 oktober nog een keer gaan zwieren en draaien. Dus ja, oktober mag dat wel herfst zijn, maar vervelen geen sprake van. Trek je jas aan, neem wat klein geld mee en misschien ook een extra gaatje in je broeksriem en geniet van die heerlijke kermissfeer, zolang het nog kan. Hier zijn ze, The Real Thing, and you to me are everything.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory. Goeie

Ja, als je het zo bekijkt natuurlijk, dan is het altijd mooi en positief. The Tremolos and even the bad times are good. Kijk, we gaan even terug naar deze. Ken je ze nog? Real Speedwagon. En Keep on Loving You.

John Denver en zijn Beautiful Noise. Na 11 oktober valt er opnieuw weer heel wat te beleven. Te veel eigenlijk om allemaal op te noemen, dus we maken alweer een keuze. Op 14 oktober is er de Oktoberjaarmarkt in Herzelen, gevolgd door de spirituele Bloemfair in Wiese op 17 en 18 oktober. Op 24 oktober kan je naar Herentals Griezelt of naar I Love Retro in Kuurne. En een dag later staat de Jaarmarkt van Zandhoven op het programma. En op 26 oktober is het feest op de Jaarmarkt van Willebroek. En natuurlijk sluiten we oktober af in echte Halloween-stijl, met Halloweenmarkten in Sint-Niklaas en Schoten op 31 oktober. Kortom, genoeg keuze voor een uitstapje. En voor wie thuis blijft, ja, sorry, geen excuses, de radio die staat.

0: zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres, DJ Kevin. Professionele muziek, ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka.

Jonathan King en Hook It On A Feeling. Even terug naar 1975 met een Duitse klassieker die bij ons bijzonder goed scoorde. Marianne Rosenberg. Zij zong Ich Bin Wie Du. Vrolijk liefdesliedje over twee mensen die misschien wel heel verschillend zijn, maar toch bij elkaar horen. En in België lusten we duidelijk pop van. Want de plaats schopt in 1976 tot de nummer 1.

Ja, het Italiaans is niet mijn sterkste punt, maar het melodietje dat spreekt uiteraard wel aan, hè. Ricci e poveri. Voilà, vrienden, ik ga eruit. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de rest van de collega's. Maak er een fijne zondag van. En natuurlijk, we zijn er volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Tournée Generale. Tot dan!

0: begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de btw-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week

Play the Life, de Bongosong, u hoort dat en u weet natuurlijk dat ik er dan ben met het Safri Duo. En ik heb heel veel muziek meegebracht, maar niet alleen muziek. Ik heb ook gedichtjes meegebracht en zo. En zo kunnen we de 3 uurtjes vullen. Fijn dat u afgestemd bent op Radio Memory. En een heel goede avond natuurlijk. En we beginnen eraan met Dance Me to the End of Love. Maar eerst nog een beetje Play the Life.

0: Zondag van 6 tot 8. Cindy met muzikale groeten.
1: Never can say goodbye, the Common Arts.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

zondag van 6 tot 8. Cindy, met muzikale groeten.

En dat was natuurlijk Hello Josephine met de Scorpions. En de volgende werd aangevraagd door niemand minder dan Molly. En zij vroeg deze van Frank Michael, Eternamente.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Vlosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: De beste muziek hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Radio Memory.

En dat was uit 1976 alweer. Niemand minder dan Jesse Green. En onze volgende, Lady in Blue. En die begint heel traag.

0: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
3: Slager, zon in je hart.
2: Sam Goris.
3: Verrijken.
2: Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Cindy de Koeman.
1: Inderdaad, dat ben ik. En we kregen een verzoekje binnen van Rooske en ze vraagt een plaatje aan, speciaal voor mij. En dat is omdat de titel natuurlijk mijn naam draagt. Dus bedankt Rooske voor het verzoekje. En zij vroeg dus Si Jérôme met Cindy.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Dat was Cry to Me, Solomon Burke. En we gaan de zomerse tour op. Burbujas de Amor, Juan Luis Guerra.

Burbujas de Amor, Juan Luis Guerra. En we gaan naar nog één keer dat gevoel. Etjes ga. Ik vind het echt een heel mooi nummer.

En dat was Etjeska en El Pancreas met nog één keer dat gevoel. En we kregen een verzoek binnen en dat vanwege Celeste. En ze vroeg natuurlijk haar grote idolen, de Bee Gees, met Massachusetts.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedenavond.
3: En we gaan naar Italië met Giannana Nannini met Imachi.

0: Ouders krijgen kinderen. Kinderen worden weer ouders. Zo ben ik ook weer ouders geworden met mijn vrouw. En dan krijgen we samen een kind en die heet Walter. En dan is het niet moeilijk voor een tekstschrijver om een liedje te vinden wat Blauwe Kinderogen gaat heten.
1: Voilà, en dat werd aangevraagd door Molly.

Dat was vader Abraham. En de volgende is eigenlijk op verzoek, want ons Peggy is jarig, dus Peggy van de radio. En voor haar verjaardag draai ik deze, want ik weet dat ze deze wel heel graag hoort. The Sound of Silence, Disturbed.

je bent heel rijk als je een beste vriendin hebt. En gelukkig heb ik ook een beste vriendin. En dat was uit 1981, Rob de Nijs. Blijf stevig staan in wie je bent, maar durf je blik omhoog te richten. Je wortels herinneren je aan waar je vandaan komt. Je takken laten zien hoeveel ruimte er nog is om te groeien. Niet elke stap hoeft groot te zijn. Zolang jij blijft reiken naar wat licht geeft, kom je steeds dichter bij de plek waar jij helemaal jezelf mag zijn. En we gaan naar Johnny Ray met I'll Never Fall in Love Again.

Wacht niet steeds op morgen, alsof daar het geluk pas begint. Soms zit het moois heel dichtbij, in iets kleins dat je vandaag vindt. Een lach die zomaar wordt gegeven, een hand die even de jouwe raakt, een zonnestraal door het raam, een herinnering die je hart weer wakker maakt. De tijd blijft altijd verder gaan, maar dit moment komt nooit meer terug. Dus kijk om je heen, voel wat er is en leef vandaag met liefde genoeg. Want het leven gebeurt niet later, het gebeurt hier, het gebeurt nu. Koester wat je vandaag mag voelen, want juist daarin leeft het geluk. Droom met mij, Wesley Kleyn.

0: zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november.
1: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Cindy de Koman op Radio Memory.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: dame aan wie ik mijn naam te danken heb, namelijk Cindy met Alleen. En daarmee zaten we in het jaar 76 alweer een hele tijd geleden.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
0: Wanneer je altijd sterk bent, is dat wat men van je verwacht. Je hebt niemand nodig. Je komt er wel op eigen kracht. Wanneer jij altijd doorgaat, is dat wat men ook hoopt, omdat jij ondanks alles altijd weer doorloopt. Jouw tranen zijn nooit zichtbaar, omdat je altijd lacht, hoe groot ook het verdriet. Jij huilt onhoorbaar zacht. Wanneer je alles zelf kunt, staan mensen niet snel klaar, want jij kijkt toch altijd zelf. Want jij kunt toch alles zelf, en het lijkt ook nooit echt zwaar, maar stoer en lief en sterk persoon. Voor jou is dit misschien gewoon. Bewaak toch alsjeblieft jouw grens, want jij bent ook maar een mens. When you say nothing at all, Ronan Keating.

Roman Keating, when you say nothing at all. Wees niet te hard voor jezelf. Als je het gevoel hebt dat je weer terug bij af bent, je bent niet terug bij af. Je bent alleen even op een plek waar je eerder ook bent geweest. Maar jij bent veranderd. Je kijkt anders. Je voelt anders. Je begrijpt meer. En juist daardoor zie je soms dingen die je vroeger niet eens durfde te voelen. Vergeet niet, groeien betekent niet dat je nooit meer valt. Groeien betekent dat je jezelf steeds weer durft op te rapen. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Je mag moe zijn. Je mag huilen. Je mag twijfelen. Je mag even helemaal niets. Wees zacht voor jezelf. Want ook wanneer jij denkt dat je stilstaat, ben je misschien wel bezig met de grootste verandering van allemaal. Thuiskomen bij jezelf. We gaan naar 1972, dus een hele tijd geleden. En dat met Jimmy Frey.

0: Ogen kunnen niet liegen, Jimmy Frey. En in de stilte vinden we hoop. Een klein lichtje, een sprankeltje. Bijna onzichtbaar, maar toch aanwezig. Tussen alle gedachten, tussen alles wat zwaar voelt. Een klein beetje warmte, een beetje zwoel. En slechts is dat genoeg. En weer een stap te zetten, want zelfs in de donkerste stilte kan een klein lichtje groeien. En we gaan naar de broodnodige boodschappen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica. Met Cindy de Koeman.

0: Begin jaren 70 vroeg John Terra reeds: is er een ander tussen jou en mij? Ik zou het eigenlijk niet weten.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Cindy de Koeman.
0: Wanneer je gelukkig bent, ga je naar de persoon van wie je houdt. Maar wanneer je verdrietig bent, ga je naar iemand die van jou houdt. En wij gaan naar, ja, eigenlijk de openingsdans die het meest gedraaid is ooit. En overal nog altijd, het is nog altijd de meest gedraaide openingsdans, namelijk Doe, Peter Maffay. Allemaal op één tegel, dicht bij elkaar.

Wat is een leugenaar, hè, Peter Maffay? Hij is ondertussen al 4 keer getrouwd, dus hij zal al 4 keer gezegd hebben, doe. Maar ja, dat is eigenlijk tussen haakjes ertussen. Muziek, als je de liefde mist, brand dan een kaars. En luister naar muziek waar jij of zij van hield. De mooie herinneringen heb je voor altijd in je hart. Dankbaar mag je zijn dat je die persoon gekend hebt. Vergeten doe je ze niet. En we gaan naar Bonnie Tyler met... Nee, we gaan eerst naar Engelbert Schumperding met Love is All.

Daniel Bart Schomperding met een pracht van een plaat, Love Is All. En ja, het zit er bijna op. Ik heb nog een paar, nog een gedichtje en eigenlijk nog een plaat. En dan zit het erop voor vandaag. En u hoort mij dan terug zaterdag tussen 10 en 12 met U Vraagt, Wij Draaien. Maar eerst dit nog. Ware vriendschap is degene die blijft als iedereen anders gaat. Die je begrijpt zonder veel woorden en die voor je bidt.

0: Ik ben misschien te laat geboren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit om maar over

0: vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80. Of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: fijne voor Rod Stewart.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: In november van 1996 werd dit de eerste single van zijn gelijknamige verzamelalbum If We Fall In Love Tonight. En dat album is een verzameling van hoofdzakelijk romantische nummers en covers. If We Fall In Love Tonight, Rod Stewart dus. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, die van Somber, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, de week is alweer voorbij gevlogen, hè? Ja, en daarom zitten we nu weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de mooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken de komende twee uurtjes. En geniet mee van bijvoorbeeld Gilbert O'Sullivan. We gaan helemaal terug naar 1971. Een grote hit was het toen voor hem, Nothing Rhymes. En wat dacht je van deze klassieker uit 1984? Het Klein Orkest, Over de Muur. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory. Goedenavond.
2: Liefde enzovoort. De radio komt in het rond.

nummer is volledig geschreven en gecomponeerd door Nena zelf, onder haar echte naam, Nena Kerner, en staat op haar succesvolle studioalbum Made in Germany. In het nummer blikt de zangeres openhartig terug op de ups en downs in haar leven, waarin ze zingt over liefde, succes, verlies en persoonlijke groei. Nena, uit 2010, In Meinem Leben. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop, de naam verklapt het al natuurlijk, hè, gaan we kijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Je hebt nog wel wat geduld nodig, want je krijgt het van mij pas te horen in deel 2. Maar uiteraard, zoals elke week, heb ik het alvast op de Facebookpagina van Liefde enzovoort geplaatst. Liefde, spatie ENZ, zo vind je terug. En dan kan je het daar alvast rustig nalezen. Gaan wij ondertussen luisteren naar Douwe Bob. Hij is onderweg met Note to Self. Na deze, voor Shania Twain uit 1998. You're still the one.

Sanji. En je hoort natuurlijk overduidelijk de stem van Gloria Estefan. Maar die naam werd toen nog niet vermeld in de bandnaam. Dat kwam pas later. En op het einde zou dan Gloria Estefan dan helemaal solo verder gaan. Uit 1986, die fijne, Falling in Love. En wil je een keertje de videoclip bekijken van deze plaat? Wel, ik heb het jou gemakkelijk gemaakt en ik heb hem op de Facebookpagina geplaatst. Niet alleen de Miami Sound Machine ga je daar terugvinden, maar ook andere platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook, ik had het er net al over, vind je daar het liefdeshoroscoop terug. En verder heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Of wil je het gewoon eens herbeluisteren? Dat kan. En ik heb dus de link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Liefde, spatie, ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan misschien ook nog even. Ondertussen gaan wij luisteren naar John Lennon. Ik neem je mee naar 1980 met dat mooie Woman. Maar eerst de Stereophonics met Maybe Tomorrow.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond.
3: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.
4: You must be a special lady.
5: You'll be singing first and I'll sing.
6: No, Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
6: I'll bring that bass out, man.
7: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady.
5: Let's get down on some harmony, come on.

De groep werd al in midden van de jaren 60 opgericht en heette The Moments. Maar in 1979 hebben ze hun naam om contractuele redenen moeten veranderen naar Ray Goodman & Brown. En onder die naam hadden ze een hele grote hit te pakken in 1980 met deze hele fijne Special Lady. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. We hebben 2 uurtjes gekregen en die gaan we ook volop benutten. En krijg je van mij ook in deel 2 het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. In dit uur neem ik je bijvoorbeeld nog mee naar 1974. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Graag tot zometeen.

0: Het werd destijds de vierde single van het debuutalbum Paradijs op Aarde en betekende de grote doorbraak voor Mama's Jasje. In 1996 zou trouwens Guus Meeuwis en Vagant er ook nog een hele grote hit mee te pakken krijgen. Zo ver weg. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja hoor, het is er bijna, het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes geduld en dan kom je te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen met bijvoorbeeld Leo Seya. Een dikke hit werd het in 1977, When I Need You. En wat dacht je van Jeffrey Osborne? Deze komt uit 1986. You Should Be Mine, The Woo Woo Song. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2025, Bruce Springsteen en Sunday Love. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je krijgt zin om iets te veranderen in je liefdesleven. Singles kunnen merken dat ze niet langer genoegen nemen met oppervlakkig geflirt en liever iemand leren kennen die echt interesse toont. Wie een relatie heeft, kan samen met de partner een beslissing nemen waar al langer over werd nagedacht. Dat geeft een prettig gevoel van vooruitgang. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Niet alles hoeft meteen een bestemming te krijgen. Voor singles kan juist een luchtig contact verrassend leuk blijken wanneer je de verwachtingen laag houdt. Koppels kunnen plezier halen uit iets heel gewoons, zoals samen koken, een wandeling of een avond waarop niets hoeft. De ontspannen sfeer doet jullie allebei goed. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Je aandacht wordt deze week getrokken door iemand die je intellectueel prikkelt. Een goed gesprek kan bij singles meer losmaken dan een opvallende eerste indruk. Binnen een relatie is er ruimte om samen nieuwe plannen te maken of een oude wens weer op te pakken. Je liefdesleven krijgt daardoor een frisse impuls. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Een gevoel uit het verleden kan onverwacht weer naar boven komen. Voor singles is dat vooral een kans om te ontdekken wat je vandaag werkelijk zoekt. Niet om terug te kijken. Koppels kunnen merken dat een oude ergernis minder belangrijk wordt wanneer jullie zien hoeveel er intussen veranderd is. Er komt meer emotionele ruimte. Kreeft, je hebt 6 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niet voortdurend in de belangstelling te staan. Singles kunnen juist indruk maken door belangstelling te tonen voor het verhaal van een ander. In een relatie kan de aandacht even verschuiven naar de partner. En dat wordt gewaardeerd. Een beetje minder ego en wat meer nieuwsgierigheid brengt verrassend veel warmte. 7 knuffelpunten voor de leeuw.
1: Maagd.
0: Een onverwachte wending kan je vaste ideeën over liefde door elkaar schudden. Misschien reageert iemand anders dan je had voorspeld. Of blijkt de situatie minder ingewikkeld dan gedacht. Singles doen er goed aan ruimte te laten voor verrassingen. Koppels kunnen samen lachen om iets wat eerder nog een bron van ergernis was. 2 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een 3.

0: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme werkt zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Singles kunnen rekenen op een flinke dosis aandacht en hebben bovendien zelf beter door wie de moeite waard is. Voor koppels ontstaat een speelse sfeer waarin aantrekkingskracht opnieuw duidelijk voelbaar wordt. Maak vooral tijd voor elkaar, zonder alles te willen bespreken. 5 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Dit is jouw week om duidelijk te maken wat je werkelijk verlangt. Singles kunnen een sterke aantrekkingskracht voelen die moeilijk te negeren is. In een relatie kan een eerlijk gesprek leiden tot een diepere vorm van vertrouwen. Je hoeft niet langer rond een bepaald onderwerp heen te draaien. Spreek uit wat je voelt. Je bent hiermee de winnaar deze week, schorpioen. Met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan vrolijkheid en dat werkt aanstekelijk. Singles kunnen iemand leren kennen via vrienden, een hobby of een activiteit waar je normaal niet speciaal voor zou gaan. Koppels kunnen elkaar opnieuw verrassen door iets spontaan te ondernemen. Het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn om toch waardevol te worden. 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Een beetje zachter voor jezelf zijn helpt ook in de liefde. Singles kunnen ontdekken dat ze zichzelf soms onnodig veel druk opleggen. Binnen een relatie mag je best toegeven dat je ergens onzeker over bent. De ander hoeft niet altijd een sterke versie van jou te zien. Juist kwetsbaarheid kan voor meer nabijheid zorgen. 9 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je liefdesleven kan een onverwachte draai krijgen. Voor singles ontstaat mogelijk interesse vanuit een hoek waar je helemaal niet bezig was. Koppels kunnen samen besluiten om een gewoonte te doorbreken die al lang hetzelfde verloopt. Verandering brengt hier geen onrust, maar juist nieuwe energie. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt deze week veel aan, maar laat je niet volledig leiden door vermoedens. Singles kunnen iemand verkeerd inschatten wanneer ze te veel betekenis geven aan kleine signalen. In een relatie is het beter om een vraag gewoon te stellen dan zelf een antwoord te bedenken. Duidelijkheid voorkomt onnodige onzekerheid. 3 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want dat staat op onze Facebookpagina. En dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Then the rainstorm came over me.

gaat over een man die verliefd werd op een vriendin die hij al jaren kent. De track is terug te vinden op het album dat in 1984 uitkwam, Wheels Are Turning. En voor dat nummer zijn twee verschillende videoclips trouwens uitgebracht. De eerste video lijkt op een amateurvideo en de tweede is een meer professionele setting. We hebben het natuurlijk over REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling.

je dit van mij krijgt te horen, ja, dan weet je dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard, voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1983. De SOS-band, oftewel Sound of Success. En daarvoor stond SOS. Tell me if you still care. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort.

0: naar de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Het lijkt